0: meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
1: In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk bij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: En Sébastien Ogier is tijdens de rally van Finland gecrashed met zijn wagen. De negenvoudige wereldkampioen ging tegen hoge snelheid van de baan en raakte een aantal bomen. Ogier werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, een co-piloot met een ziekenwagen. Het team van de rallyrijders liet later nog weten dat het ondanks de crash vrij goed met hen gaat. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: is music. Studio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven. Ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven. Maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: En in Genk in Limburg heeft de brandweer de voorbije avond een grote brand in een weide moeten blussen. Een oppervlakte van zo'n 3 hectare ging in vlammen op. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer kon de brand onder controle krijgen, net voor enkele nabijgelegen huizen bereikt kon worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de wereld erfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardig crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
2: What I can tell you at this time is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
1: Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. Onder meer ook de hoofdstad Havana is getroffen. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten heeft het INOP, dus Solar Team van de KU Leuven, de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
3: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer. Temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
2: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the coming days.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt opnieuw voor de snelle uitbreiding van de Ebola-epidemie in Congo. Volgens de organisatie gaat het om de grootste uitbraak ooit in het land. Het aantal besmettingen groeit zeer snel tot ruim 3600 bevestigde gevallen. Maar experten vermoeden dat het werkelijke aantal besmette personen nog veel hoger ligt. Er zijn ook al bijna 1600 doden geteld. Het is al de 17e Ebola-epidemie in Congo intussen. Deze uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor er voorlopig geen vaccin of behandeling bestaat. En in de Verenigde Staten heeft het Inopte Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond of gisteravond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
3: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus ja, het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op veertienieuws.be.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Studio Brussel, live.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

en labelen bijzet. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen hebben. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens onbevestigde berichten was er een privéfeest aan de gang, mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. Het toeristenvliegtuig vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond. Ze zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten, Robbe Willaert.
2: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar. Alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee, rond 25 graden daar opnieuw. Maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 's Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Mogelijk was er in het restaurant een belangrijke generaal uit het Russische leger aanwezig. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het beste zien vanuit de lucht. Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zitten er nog duizenden in Ceuta. En daar is ook Mieke Strinks.
2: Wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar, maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt.
1: Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De twee zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. Meestal zonnig vandaag. In het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar dan kan het in het binnenland al tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
3: Dave Peters.
4: De goeiemorgens, dames en heren van het goede leven. We beginnen niet met Madonna, wel in Antananarivo. Daar gaan we het zoeken. Dat is in Madagaskar.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

zou kunnen denken dat die mannen van Toto proefondervindelijk naar Afrika zijn vertrokken om te kijken of dat allemaal wel klopt wat ze zingen over dat mooie continent. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn, want als je op de Kilimanjaro staat, kan je de Serengeti helemaal niet zien. Dat is al een foutje. Het is gewoon een documentaire. Late night zaten ze voor de buis. Dus dachten van, kijk, we doen iets over Afrika. Ik kijk in de app, ik zie dat boer Steven al wakker is. Die zegt dat de koeien heel goed melk geven. Dankzij Toto en Afrika. Wel, Steven, doe de koeien heel veel groeten van mij. Ik heb vannacht elk uur gezien. Ik klaag niet hoor, maar kent iemand de truc om zo... Meestal ga ik in bed liggen en dan droom ik dat ik op een luchtmatras lig waar ik niet van kan afvallen. En dan kabbelt dat en dan val ik wel in slaap. Soms lukt dat niet en dan ga je mijmeren. En dan komt onkel Bob in je hoofd, zoals in deze. En dat blijft dan maar gaan, urenlang. En 5 uur lang zie je elk uur van de klok. Hoe los je dat op? Wie weet dat? Wie weet dat? Ook een beetje jetlag, moet ik wel toegeven. Ja. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say, ah, she refuse you. The cracked bells and washed

broek achterstevoren, dat soort zaken. Jump, crisscross. Weet je nog, het mooie aan de ochtend presenteren in de vakantie is dat er heel veel mensen ook vertrekken op vakantie. En dat je dat gevoel toch een beetje meekrijgt. Bart uit Brugge, die zegt: goedemorgen, wij vertrekken straks richting Schotland. Veel groetjes. Are you going to Edinburgh? Are you going to Glasgow? Oh, geniet ervan. Het is een great, amazing country. Bart, doe ze daar heel veel groeten, want ik heb een hart verpand aan Schotland. Geweldig land is dat. Iets anders nog, wat ik ook zie binnenkomen. Heel veel mensen zijn van plan om die Odyssey te gaan bekijken. Die geweldige film. Een grotere hype. Is het echt een moeite of niet? Misschien heb jij hem al gezien van Christopher Nolan. Een man heeft daar onder andere muziek voor gemaakt. Dat is deze, James Blake.

0: van The Clash.
1: Zou ik even proberen of niet? Ik ga eens even proberen. Ik heb het niet voorbereid of niet gewaarschuwd. Misschien neemt hij wel op of niet.
2: Welkom.
1: Oh, jammer. Bart uit Brugge. Ik wou gewoon even vragen of je dan wel naar Edinburgh of naar Glasgow of naar de Highlands gaat. Toch nog eens proberen. Het leven is aan de durvers. Hè? Bart, als je me hoort van de radio, dat gaat niet lukken. Hè? Ik weet het, ik voel het. Of toch? Zou het toch lukken? Goedemorgen. Het is toch al een langer belsignaal, hè? Allee, Bart, kom op. Bart, je hoort me. Hallo.
2: Welkom bij.
1: Oh, dat is jammer. Bart, laat maar eens weten, waar ga je naartoe in dat geweldige Schotland? Misschien dat ik jou later nog even terugbel. Ik heb heel veel berichten gehad uit Gent, want ik doe altijd iets met de Beatles, met Yellow Submarine. Want ja, het is tot weer veel als toe. Ik ga het nog één keer doen. Na anderhalve minuut wordt er Gent ingesproken. Dat weet toch iedereen? Als je onderaan aan de trap staat en het gaat niet snel genoeg en je partner boven in de badkamer, die komt niet snel genoeg naar beneden, wat zeg je dan in Gent? Dan zeg je, mok dat greets uit. Dus luister nog eens heel goed. Ik heb dat nog eens even geknipt. En dan beginnen ze meteen ook aan Yellow Submarine. Dus voor de laatste keer, 3, 2, 1...

0: Ja, we hebben beet. We hebben beet. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, jij gaat naar het land waar ik zo van houd. But are you going to Edinburgh? Are you going to Edinburgh or to Glasgow?
1: Ja, ik dacht dat meer Engeland was. Ik dacht dat enkel meer een beetje Engeland van u was.
0: Ja, ook. Engeland en Schotland eigenlijk. De volledige UK. Waar ga je naartoe?
1: We gaan nu een rondritje doen. Schotland starten. Loch Lomond. Dan naar Isle of Skye.
0: Oh.
1: Aviemore. En dan afsluit met Edinburgh.
0: Hoe zalig is dat? Ik was er nog in eind juni, denk ik, in Edinburgh. Comedy clubje erbij, even wat wandelen op de Royal Mile. Lekker drankje doen. Het is echt een aanrader voor mensen die het nog niet kennen. Hè. Doe eens in één zin of twee zinnen. Waarom moeten mensen naar Edinburgh?
1: Ja, gewoon een beetje een hele leuke Schotse sfeer. Hè. Hele vriendelijke mensen overal.
0: Ja.
1: En als je naar de wc gaat, is het altijd warm water voor je handen te wassen. Dat is ook leuk.
0: Is dat bij ons niet dan?
1: Nee, veel plaatsen niet. Moet ik erop letten dat naar de wc gaat, dat is altijd warm water voor.
0: Ja. Ik ben een grote.
1: Van kleine dingen, hè?
0: Ja, van heel lang geleden hield ik enorm van lava met Kamagurka en Herzelen. Omdat dat heel absurdistisch was. Dit vind ik ook een heel absurd, maar heel cool gesprek. Wie gaat er allemaal mee naar Schotland?
1: Ah, wij met gezin. De hond jammer genoeg niet. Ze is nog een beetje te jong daarvoor. Het is ook omdat we de nachtboot nemen vannacht. Dus we hebben er al hard veel werk gehad, maar we zijn er naar uit.
0: Zalig, jullie gaan naar IJmuiden, dan naar Newcastle en dan met de auto.
1: Ja.
0: Klopt. Top. Wees lief.
1: Kajuitje met de kindjes.
0: Ja, zalig. Wees lief ook voor dat orkestje dat daar speelt, die band. Want ik zat er de vorige keer met z'n vijven. En al de rest zat gewoon ergens aan een bar. Dus applaus alsjeblieft als ze een liedje te bergen brengen. Is dat goed?
1: Ja, ik ga dat zeker doen.
0: Goed.
1: Beloofd.
0: Hey, maak er een hele lekkere vakantie van. Geniet ervan. En de volgende is helemaal voor jullie. Tot ziens, hè.
1: Oké, misschien.
0: Yo, bye-bye. De tijdloze. Studio Brussel.

0: broeders Paul en Frits van het type Kalkbrenner. Een jaar of 13 was hij Paul toen hij zag dat de muur naar beneden kwam in Berlijn. En ja, hij ontsnapte thuis eigenlijk om plaatjes te gaan draaien voor zijn vrienden. Dat mocht allemaal eigenlijk niet na 11 uur, maar dat bleef hij dan toch doen. En kijk, hij heeft er gewoon een mooie carrière aan overgehouden. Hij is trouwens van Lichtenberg, dat is rechts van Prins Lauerberg. En dat is wel een aanrader als je eens in Berlijn belandt. Je moet wel je bankkaart thuis laten, want alles is er keihard cash. Ongelooflijk in dit tijdperk, niet te geloven. Zometeen een van de geweldigste intro's die er ooit gemaakt zijn.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel, live.

toe. Geweldige intro, hè? Geweldige song. There's no other way. Goedemorgen, tijdloze ochtend. Voor jou kijkt op de radio met de vruchten van Damon Albarn en Blur. Er zijn ook nog mensen die het land draaiende houden. Ook op de zondag. Boer Steven is zijn koeien aan het melken. Als jij vandaag keihard aan de bak moet, dan is dit helemaal voor jou alleen. Hou de boel maar draaiende. En denk aan Dolly terwijl je dat aan het doen bent. Van 9 to 5 misschien wel. Goedemorgen.

0: 9 to 5. En als het dan klaar is, dan kan je misschien naar Lokeren, naar het zoete Waasland. Want wie speelt daar ten dans vanavond helemaal uit Sheffield? Jawel.
1: Studio Brussel. De tijdloze.

Human van de Human League. Als je kaartjes hebt, geniet ervan met volle teugen. Zullen wij zometeen eens uit Veurne de hele grote Wiltura eren met bijvoorbeeld Arme Joe? Dat gaan we gewoon draaien, hè? Want 86, 2 augustus 1940 geboren. Ongelooflijk, wat een held. Om op te warmen voor Wiltura in zijn voorprogramma, ook niet mis, Deus uit Antwerpen. Goedemorgen.

0: Happy birthday, ridder Arthur Achille Albert Blankaart. Ongelooflijk, hè? Ik heb nog eentje in dit uur.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En dat is net Rhythm is a Dancer. Goedemorgen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
6: Schat, die je kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
10: Brussel. Goedemorgen in uur of 8.
11: VRT Nieuws.
10: Toon Janssens.
12: Bij ongevallen met voetgangers of fietsers plegen daders vaker vluchtmisdrijven. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van vluchtmisdrijf. Vorig jaar gebeurden 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat aantal zit in stijgende lijn, ook al worden de meeste daders toch gevonden, zegt het verkeersinstituut FIAS.
13: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs. Of zijn ze niet in orde met hun papieren.
12: De ingenieursstudenten van de KU Leuven hebben de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens die rijden op zonne-energie. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer. Van de staat Minnesota in het noorden van de VS naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten uit het zonnewagenteam.
14: We zijn ongelooflijk bij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar alles geven. Ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
12: De studenten van de Universiteit van Delft in Nederland eindigden als tweede en alle samen deden er 40 teams mee aan de wedstrijd. In de Russische hoofdstad Moskou is gisteravond een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen gestorven, er vielen ook 21 gewonden. De politie zegt dat een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing had gebracht toen ze probeerde om binnen te komen. Zij is een van de doden, samen met een bewaker en een klant. Volgens een aantal media en getuigen was er een privéfeest aan de gang van een belangrijke generaal van het Russische leger. En dan nog dit. Madonna heeft vannacht opgetreden op de World Pride in Amsterdam. Het optreden duurde 1/2 uur en de Australische zangeres Kylie Minogue dook ook op als onverwachte gast om mee te zingen. En in de namiddag, gisteren dan, had de Canal Pride eigenlijk al plaatsgevonden met een botenparade op de Amsterdamse grachten. Die lokte 500.000 bezoekers en de optocht verliep zonder grote incidenten. Het weer nog. Vandaag is het meestal zonnig. In het oosten van het land wat wolken. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee. Maar in het binnenland kan het dan wel tot 36 graden worden.
2: Studio Brussel.
15: De tijdloze.
2: Dave Peters.
10: 36 graden, alsjeblieft. Ongelooflijk eigenlijk. Daar hoort wel een beetje Axl Rose bij, denk ik. Toen nog in goede conditie. Goedemorgen.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

beetje cayennepeper in je achteruitgang om de zondag goed te starten. Ja, eind juni was hij er nog eens met de Guns N' Roses. Stem werd een beetje vergeleken met die van Mickey Mouse. Ook die blauwe mannetjes, die waren ook niet zo heel ver af, denk ik, toen.

0: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Even doorspoelen, belangrijk, de ochtendhygiëne. Pas op voor dat rode washandje, dat is voor de poep. Ja, en even opkuisen wat er gespetterd is, dat is belangrijk voor de andere huisgenoot. Last night the DJ saved my life. Ik krijg van David een berichtje uit Grobbenhoek. Die gaat naar Bodycount volgende week. Geweldig, die komen naar Alcatraz, maar ook naar de 013 in Tilburg, zie ik. Goed. Ice-T, lang geleden. Goed, Beanie Man, die was in town. Dat was in de Reggae Gale, denk ik. Wie geweest is, kan even nagenieten nu.
2: Yes, nou ja. Cola, aya. Who am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here, Anna. Oh, nah.

0: Er draait nog wat Samurai Andalouse af, denk ik, van die vette keys van Serge Feist. TC Medic, zoals ik ze graag heb, bestelt in gedachten een gouden, frisse pretpaal aan het manuscript in Oostende.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Wat een geweldige kroeg is dat. Goed, de zomer van 1969 zijn we in beland. Als jij iets geweldig pittigs, interessant, misschien ben je er wel in geboren in dat jaar, te melden hebt over 1969, met name de zomer van, gooi dat dan nu in de app. Misschien bel ik jou op. Ik bijt niet. Ik zal lief voor je zijn. Ik ga niet bijten. Niet tot bloedens toe. Dat weet je. Dus 69, laat het weten. Woodstock natuurlijk. Dagen vrede en muziek in de United States of America. Rocklegendes die voorbij kwamen. De Beatles die begonnen aan Abbey Road. Die brachten dat zelfs uit. Laatste live optreden toen ook gespeeld op een dak. David Bowie. Het ultieme ruimtelied Space Oddity. Dat kwam uit exact rond die maandlanding. Er was ook het geheik van Serge en Jane. Je t'aime non plus. Oh, Come Together van de Beatles en zoveel meer. Wat weet jij over 1969 dat de moeite is om de ether in te gooien? Gooi dat nu eens in de app als je wil. Goed, David Bowie voor jullie.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel.

0: Die moet zich geamuseerd hebben met die opnames die David Bowie, dat het geen naam heeft. Geweldig, hè? Space Oddity, de zomer van 1969, daar hebben we het over.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Dan moet ik er toch iemand bij halen uit het wondermooie Waregem die toen geboren is. Goedemorgen, Christophe.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, jij stuurt een geweldig bericht, hè. Jij was een baby die nogal muzikaal geïnspireerd was. Want hoe kon jij in slaap geraken middels wat? Zeg het maar.
3: Een baby in de zomer van 69. Ik ben geboren in mei. En het verhaal gaat dat mijn moeder altijd Yellow Submarine van de Beatles moest zingen om mij in slaap te krijgen. Ik was wel een mooie, brave baby, daar allemaal niet van. Maar slapen ging moeilijk. En dan zong mijn moeder, gaat het verhaal, de Yellow Submarine. Ik vind dat nog altijd een fantastisch mooi nummer. Mijn ouders waren een beetje klassiek, de Beatles. Ik ben opgevoed meer met Elvis Presley, dat soort dingen. Maar de Beatles, dat mag je voor mij rust nog eens draaien.
0: Ja, het toeval wel, beste Christophe, dat ik dat het vorige uur al gedaan heb. En weet je wat...
3: Dus heb ik nog.
0: Net dat nummer ook. En weet je wat er altijd gebeurt als ik dat draai? Yellow Submarine?
3: Nee.
0: Dan krijg ik altijd berichten uit Gent. Weet je waarom?
3: Nee.
0: Omdat je na 1 minuut 33 in dat nummer, Yellow Submarine, dan hoor je... Ik had eerst even vragen aan jou. Als je een partner hebt of een familielid die boven in de badkamer bezig is en jij staat onderaan de trap en het gaat niet snel genoeg vooruit en jij wil vertrekken, wat roep je dan naar boven tegen die persoon?
3: Huppla, voortdoen.
0: Ja. Nee, je roept dan, mok dat greetzaad.
3: Mok.
0: Ja, echt waar. En na 1 minuut 33 in Yellow Submarine, mensen moeten dat zelf maar eens even checken thuis, hoor je Mokta de Greetzaad in het Gents. Straf, hè?
3: Mocht, dat ga ik eens checken. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, ik ben ook niet van die buurt. Maar dat is nu wel geweldig toevallig. Ik sliep nog, dus ik heb het absoluut niet gehoord. Ook
0: nee, tuurlijk. Het kan op dichtelijke vrijheid zijn dat ik dat in mijn spookrijdend brein anders hoor. Maar het lijkt wel heel hard op Gent. Dat moet ik erbij zeggen.
3: Ja,
0: goed. Christophe, ik wens jou nog een hele zoete dag toe.
3: Dankjewel.
0: Hou je ook van de iets modernere beats van het leven, of toch niet?
3: Jawel, absoluut. Ik ben in, ik weet niet waar je klaar hebt, maar ik ben in Tomorrowland. I love
0: Techno bezoeken. Daft Punk.
3: Underworld van. Daft Punk heb ik ook een optreden, maar ik vind het absoluut graag. Ik heb er ook alles van thuis. Dus ik ben zo'n Studio Brussel fan, de eerste uur die wel meegegroeid is met de tijd.
0: Ja, ongelooflijk. Hoe vaak heb je Underworld live gezien? Want nu gevoelig is naar.
3: Dat is meer dan 10 keer.
0: Meen je dat?
3: In binnen en buiten.
0: Hoe vaak heb jij dan zitten roepen van... Lager, mega, mega, white thing, mega, mega.
3: Ja, van op de eerste rij. Ook ooit naast Christophe Lambrecht. Dus ik ben van die generatie.
0: Wat is het leuk om over Christophe te praten. Wat een zalige vent was dat.
3: Als je een ticket hebt voor Pukkelpop de zaterdag, ik heb het gemist. Dus ze komen op zaterdag op Pukkelpop en ik heb dus geen ticket. Ja. En er is ook geen te
0: Moffin. Wat een fijn gesprek is dit. Christophe, ik weet niet of je gehoord hebt, maar ik heb gewoon live even die Daft Punk teruggespoeld.
3: Ja, teruggedaan, ik hoor het.
0: Ja, ik had
3: het
0: nog eens doen, wacht. Dat mag eigenlijk niet op de radio, maar wacht. Ja. Oké, eens nog eens. Christophe, maak er een mooie dag van en graag tot zeer spoedig.
3: Dankjewel.
0: Tot ziens, bye bye.
3: Liefst.
0: Groetjes. Joe.

te weinig mensen bij hebt die meer dan 5 vierkante centimeter kledij dragen. Zo gaat dat daar. Goed, even bezinning. Dat mag er ook bij, hè? Gorky, wees wel gekomen, lieve vrienden. Hier is Mia.

Graag gedaan, Maarten. Die zegt toepasselijk net bezig aan de laatste rit van Duitsland naar Gent. Komende van Oostenrijk. Geweldig, hè? Misschien nog een extra VIP-experience dan, Gorky? Doen we nog heel even in het Latijn om het af te leren? Prachtig, hè? Oh, kippenvel.

Eind november is het weer van datum in de Vox Nationaal. De geweldige Prodigy komt dan op bezoek. Ik heb nog wel een tip voor jou voor vandaag, Kampo Solar, zeg. Remo van het Groenewaard komt daar. Glinsaal komt er ook. Arsenal, Psychonaut, geweldige band. Maar. En hou je dan lekker even in, hou de adem in voor bloedstollende schoonheid. Hoe klinkt dat, lieve vriendinnen en vrienden? Wat klinkt zo? Trixie Whitley, die komt ook.

0: alsof er een engel liefdevol in je oren plast. Geef toe, Trixie Whitley. Wat een vrouw, wat een muziek. Ik heb nog eentje over. Dat moet het een ruimteschip van Rudy zijn. Kan dat nog?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze. Satelliet.

0: Een uur of negen, goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
2: Bij ongevallen met voetgangers of fietsers plegen daders vaker vluchtmisdrijf. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Ook als een fietser gewond raakt, wordt er vaker vluchtmisdrijf gepleegd. Vorig jaar waren er 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. En dat aantal neemt ook toe. Ook al worden de daders meestal wel gevonden, zegt het Verkeersinstituut FIAS.
3: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
2: Studenten van de KU Leuven hebben de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens die rijden op zonne-energie. Ze reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer. Van de staat Minnesota in het noorden van de Verenigde Staten naar Texas in het zuiden. De wagen en het team presteerden heel erg goed, zegt een van deze studenten.
4: We hebben eigenlijk 8 dagen kunnen rijden zonder ook maar 1 keer te moeten stoppen. Wat dat ook voor ons een nieuw record is. Daarnaast ook het inoefenen van de procedures, het oefenen op het rijden tussen toch wel druk verkeer hier in de Verenigde Staten, heeft van ons konvooi echt wel een geoliede machine gemaakt.
2: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. In de Russische hoofdstad Moskou is gisteravond een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen gestorven en er vielen ook 21 gewonden. De politie zegt dat een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing had gebracht toen ze probeerde om binnen te komen. Die vrouw is zelf een van de doden samen met een bewaker en een klant. Volgens een aantal media en getuigen was er een privéfeest aan de gang van een belangrijke generaal van het Russische leger. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Maar hij is waarschijnlijk het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
5: Hey, hey, hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
2: Vincent Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Het weer. Vandaag is het meestal zonnig. In het oosten van het land wel kans op wat wolken. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar in het binnenland kan het dan wel tot 36 graden worden.
6: De tijdloze.
7: Dave Peters.
0: Echte mannen gebruiken een föhn, dat weet iedereen. En ze huilen ook in tegenstelling tot wat Robert hier komt te beweren. Goedemorgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Boys Don't Cry, goedemorgen Duck Your. Ik ben een hele grote fan van nutteloze weetjes. Ik kwam er gisteren achter dat die Kate Bush zeg. In 79 was die de allereerste madame en vent, muzikant gewoon, die zo'n headset in haar oor stak. Om dan ook te kunnen zingen, dan kon ze dansen en zingen tegelijkertijd. Vind ik wel straf, 79 tal. Ongelooflijk, trendsetter.

Vrienden en vriendinnen van de Pride, ik had Madonna er kunnen ingooien. Of misschien ook wel Kylie Minogue, maar het is deze. Misschien een beetje verrassend, maar toch niet minder smakelijk. Hè? Goedemorgen, welkom bij de tijdloze YouTube.

Light en U2 in de tijdloze ochtend. Als jij 78 bent en je kan in de buurt van Dessel jezelf nog altijd je strakke kont in een lederhoze hijsen en de weide in vuur en vlam zetten met wat zwarte oogschaduw erop, dan ben je Alice Cooper, dan ben je gezegend. Goedemorgen, van harte welkom. Hier gaan we, want the school is out.

0: die nooit gedroomd had dat het zover zou komen. Een van zijn eerste shows, bloed en clowns en lawaai in L.A. En er bleef nog 3 man over in die zaal, waaronder Frank Zappa. En die dacht, een band die zo snel een zaal kan laten leeglopen, die moet ik tekenen. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Ik heb een heel beleefd verzoek. Ik ga het nog 1 keer zeggen. Ik bijt niet, niet tot bloedens toe. Dus gooi eens iets in de app waar je mij van kan overtuigen dat je zo meteen wil meespelen. Want ik heb live muziek. Ik heb dan 3 fragmenten die voorbij komen. En dan kan je een beetje zo wat gokken van, zou ik al zeggen, ja, doe dat maar. Of wacht ik toch nog op een andere? Dat is namelijk de festivalroulette. Er zijn dan 3 kansen. Maar ja, kiezen is verliezen ook een beetje gewoon. Hè. Het kan zijn dat fragment is van, damn, dat wil ik horen. Dat je dan moet je gewoon de knop doorhakken. Dus in de app. Ik ga het nog eens even op een rijtje zetten. Help mij even en doe eens even dit hier.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Bertrand en plastic en sa plane pour moi.
1: De festivalroulette.
0: Ja, steeds verantwoord gokken is dat. Er komt muziek voorbij, live. Wil je het al hebben of wil je nog wachten op wat er nog komt? Daar gaat het om, hè. Goedemorgen, Deborah.
2: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, op mijn rapport vroeger stond altijd goed gewerkt, maar kan geen 5 minuten zwijgen. Dus ik ben wel blij dat ik met jou even een boom kan opzetten. Hoe gaat deze ochtend voor jou? Is die vlot, flux of niet?
2: Oh, het is op z'n zondag. Het is op z'n makjes. Ja, ik zet een beetje buiten op mijn terras. Ik kijk naar mijn bloempjes.
0: Zalig, zalig. Dus vandaag is het gewoon even lekker niks.
2: Lekker niks, ja.
0: Ja, komt er dan over een uur of vijf wat Babi Pangdang bij van de afhaal-Chinees of niet?
2: Nee, ik ga een goed stukje vlees eten vanmiddag.
0: Oké, wat ga je eten?
2: We zijn aan het denken, maar in dat mee had. Ik ga een stukje entrecote eten.
0: Hallo?
2: Maar ik ben de naam vergeten, ik kan er nu niet op. Noir Baltic, ja. Een stukje Noir Baltic.
0: Ongelooflijk. Ja. En hoe laat moest ik komen?
2: Komt gewoon maar binnen. Ik heb hier nog van alles.
0: Ja.
2: Ik heb ook genoeg om te drinken. Het is hier lekker warm op.
0: Deborah, je weet toch, 50 minuten op 50 graden in de oven en dan de pan in, dat weet je toch, hè?
2: Ja, tuurlijk, ja, dat weet ik. Kijk, ik ben goed opgeleerd van mijn man, hoor.
0: Oh, kijk eens aan. Goed, we gaan eraan beginnen, de festivalroulette. Je weet hoe het gaat. Er komt iets voorbij en als je denkt, bah, nee, doe toch nog maar eens, dan doe het nog eens. Dit is optie 1.

0: dat is al een moeilijke, hè? De geboortjes Gallagher. Mm. Wat denk je, Deborah?
1: Die is voor mij wel heel gemakkelijk. Die is voor mij heel gemakkelijk. Ik zou zeggen doordraaien. En vooral mijn zoon is van mijn zoon thuis. Voor mij mag dat zeker worden doorgedraaid.
0: Bedoel je dan nog een andere optie? Of wil
1: nog,
0: je,
1: ik... nog een andere optie. Maar nee,
0: was er mis met Oasis? Kom op, Deborah.
1: Ja, ik heb dat veel te veel al moeten doen. En ben niet echt van aan de broertjes Gallagher.
0: Nee, jij vindt dat een stel zaken vent.
1: Dat lukt niet. Ja,
0: ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik vind jou nu al fantastisch. Deborah, hier is het volgende. Maar niet omdat ik ben wel zware fan. Ik ben ook gaan kijken. Maar goed, smaken en zo. Dat onze discute. Goeie couleur.
1: Goeie couleur.
0: De volgende.

0: knoeierig, zweterig. Ik heb altijd een beetje woestijngevoel bij die hele donkere mooie stem van Lana Del Rey. Een beetje Twin Peaks ook. Wat vind jij?
1: Ja, ik word er niet echt, vooral niet van oranje.
0: Nee.
1: Om nog iets verder draaien.
0: Maar fijn, Deborah. Je bent wel hard to get, hè? Je bent high maintenance, hè?
1: Ik weet het, ik weet
0: het. Ja, maar dat is goed. Dat vind ik een goede kwaliteit, dit leven. Het moet allemaal niet te simpel zijn. Goed, de enige kans die nog overblijft, en ik hoop dan echt, ja, van harte, dat dat iets gaat worden, dat je dat mooi vindt, hè? Dus hier gaan we. 3, 2, 1. Het zal dan toch dit moeten worden.

0: Ja.
1: Schitterend.
0: Ja.
1: Je bent meteen overtuigd.
0: Ja, nu.
1: Ja, David Byrne.
0: Ja.
1: Talking Heads and so, once in a lifetime.
0: Oh, tuurlijk.
1: Ja. Zeg, Deborah, onder jou en mijn gezwegen, ik vind het eigenlijk al jammer dat ik moet ophangen.
0: Ja, zeer welkom, hè.
1: Ja, ik vind het een plezante babbel, zeg. David Byrne, ik ga dat keihard klaarzetten voor jou. Maak er een hele mooie zondag toch nog van. Geniet van je tuin, geniet van de vriendschap, van de liefde daar. En doe ze heel veel groeten in Werfrik.
0: Ik ga dat zeker doen.
1: Tot ziens, hè. Yo, bye bye.
2: Studio Christel. De festivalzender.

0: zet ik altijd op onderweg naar iets leuks. Dan wordt dat gevoel nog eens dubbel versterkt gewoon. Ken je dat gevoel? Foo Fighters en Resolve. Zometeen een rood zoogdier met witte zwarte strepen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Als je gaat zwemmen en je gaat tussen de haaien zwemmen met je vriendin en je vraagt met een briefje je vriendin ten huwelijk tijdens het zwemmen tussen de haaien, dan ben je een held. Dus James Hetfield, met andere woorden, is een held. Die heeft dat gedaan een paar maanden geleden. Ongelooflijk. En je gaat tussen de haaien zwemmen met je vriendin en je vraagt met een briefje je vriendin ten huwelijk tijdens het zwemmen tussen de haaien, dan ben je een held. Dus James Hetfield, met andere woorden, is een held. Die heeft dat gedaan een paar maanden geleden.

Uptown Girl, Billy Joel. Ik heb er al een paar in de tijdloze ochtend. Al even wat warme woorden voor Rick de Bruiker zometeen. Die duikt weer de muziekgeschiedenis van een land binnen. En helemaal erbovenop en eronder en erin. Hij heeft het zich vandaag niet gemakkelijk gemaakt. Let maar eens op wat er straks op je afkomt. Echt de moeite. Dear Chasey.

0: Limp Bizkit en Break Stuff. Als je vandaag lekker thuis blijft chillen, drankje erbij in de zon zitten en je wil wat reizen, want dat zit ook gewoon tussen de oren soms, dan kan je bij Voyage Voyage terecht bij Rick. Lara Chedraoui komt ook mee en er gaat iets heel verrassends gebeuren op je radio. Zometeen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Voilà, de laatste van vandaag. Final Countdown van Europe. Dan ben je met nog een bye-bye.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: 10 uur, goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Toon Janssens.
6: De politie heeft ingegrepen bij een illegale bijeenkomst met gepimpte auto's. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in.
7: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
6: Hongarije gaat zijn eigen of zijn enige kerncentrale vandaag tijdelijk stilleggen. Vannacht is de derde van 4 kernreactoren al afgeschakeld en de vierde volgt later op de dag. Dat komt omdat er mogelijk onvoldoende water is om de reactoren af te koelen. Het water daarvoor wordt opgepompt uit de Donau, maar er staat nu te weinig water in die rivier door de hitte. En de komende dagen wordt het mogelijk nog erger, met mogelijke temperaturen tot 32 of 42 graden. En voor alle veiligheid wordt de kerncentrale dus stilgelegd. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash gestorven. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn enorme tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilm Goodfellas. Maar hij is waarschijnlijk het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaanse-Amerikaanse maffia in New Jersey.
8: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
6: Vincent Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij was 80 jaar. Het weer nog. Vandaag meestal zonnig. In het oosten van het land wat wolken. We halen temperaturen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar in het binnenland kan het dan wel tot 36 graden worden.
0: Studio Brussel.
9: Responsabiliteit.
10: We hebben het over de ticket.
11: Prova.
12: 5 de la van.
13: Wat ik onder de
14: radio de la comunidad.
15: Voyage. Rick de Bruiker.
4: Yalla, we trekken naar Libanon vandaag met als reisgids Lara Chedraoui en een tasje vol met platen. Goedemorgen.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: De enige echte Richard Anthony Mansour. Dat is het echte naam van Dick Dale. En zijn Deltones, Mr. Lou. En eigenlijk als je goed luistert en als je het weet misschien, dan hoor je ook die man zijn Arabische, Libanese achtergrond. Luister, hè, luister, hè. Het is een andere versie, maar het klinkt gewoon plots veel duidelijker. Hoor je het?
1: Ik hoor het.
0: Lara, die hoort het al. Het is ver van de versie van de Black Eyed Peas, dat is ook heel duidelijk. Maar het is wel een versie die heel erg past bij het land van vandaag. De toonladders die je ook in ons gastland hoort. Het land van de hummus en de taboulé. En het land van minstens twee raam muziek vandaag. Ja, we hebben onze reistas gemaakt en we mogen wonder boven wonder een pak platen inchecken in het ruim vandaag. En ik heb zelfs voor een keer genoeg plaats aan mijn knieën en vooral heel veel muziek mee. Muziek uit Libanon. En als jij denkt aan muziek uit Libanon, ik weet niet wat jij denkt. Dat kan dit bijvoorbeeld zijn. Iemand met de bijnaam, de buur van de maan. Het is ongelooflijk als bijnaam. Als je zo'n bijnaam krijgt, dan heb je toch wel iets betekend in dat land. Het is de stem die je nog gaat horen. De Queen of Arabic, zo wordt ze ook genoemd. Fayrouz. Maar dat niet alleen. We gaan waarschijnlijk ook deze richting uit. Je ziet het niet, maar ik sta nu te bellydansen in de studio. Dat kan namelijk ook perfect vandaag. Maar als jij liever je navel toont met een t-shirt van System of a Down. Dan is dat eigenlijk ook geen probleem. Want ook die band die heeft een zeer duidelijke link met Libanon. Net als mijn gast vandaag, reisleidster in spe. Lara Chedraoui, die is er zo meteen bij. Maar de komende 4 minuten heb ik het nog voor mij. Alleen, sorry Lara, ik ga deze even zelf pakken. Ik heb iets gevonden namelijk. Het is via te scrollen. Soms doe ik dat eens en dan kom je soms muziek tegen. Ik zou kunnen zeggen voor de fans van Krank Bin of Altin Gun. Ik denk dat dat de sticker is die ze er in de Free Records shop op zouden plakken. Het is een band uit Toronto. Maar wel met leden die roots hebben in Syrië en in Libanon. Een tijdje terug stonden ze nog in Brussel in de VK. En ik denk dat als jij een Shazam geïnstalleerd hebt op jouw computer of op jouw telefoon, dat je hem gaat gebruiken. Het is Kazdoura en Kayal. Als jij tips hebt, als je aan het luisteren bent en je kent iets uit Libanon, je bent daar ooit geweest, je wilt daar iets over delen, doe gerust.
2: Voyage, voyage.

0: sound van Kals Dura. Het nummer heet Kajal.
1: Of is het Sting?
0: Of is het Sting? Het heeft wel iets van Englishman in New York, maar het is Lebanese in Olst.
2: Studio Brussel. Voyage.
0: Goedemorgen, dag Lara Chedraoui.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Ik ben hier bij Rick, de Bruiker. Dus. Kan slechter.
0: Ik ben heel blij dat je er bent. We gaan 2 uur lang in de muziek van Libanon duiken tot 12 uur vanmiddag. Hoe lang is het geleden dat jij er zelf bent geweest?
1: 2018.
0: Oké, okay, ja. Dus dat is ondertussen...
1: Lang, lang geleden.
0: Ja, en als ik vraag hoe klinkt Libanon voor jou, wat komt er dan?
1: Veel autotoeters. voor mij dan toch. Dan afhankelijk van hoe hoger je naar omhoog gaat.
0: Ja.
1: In de bergen heel stil.
0: Ja,
1: en dat is wel heel leuk.
0: Want dus je bent vooral in Beirut geweest dan?
1: Beirut en Hadad.
0: Okay.
1: In de bergen.
0: En Beirut is druk?
1: Beirut is druk, maar ook zo de voorstad. Mijn papa woont in Juné, daar is juist voor. En dan, of 20 minuutjes van Beirut. Dus daar is het ook gewoon heel veel hustle en veel auto's. Weinig voetpaden, geen openbaar vervoer. Dus ik weet nog dat er gewoon dat is de continue motion of cars.
0: En gedeelde taxis, toch?
1: Ja, maar ik was daar bij mijn papa. Dus
0: De makkelijke.
1: Hij was de taxi. Die gast 20 per uur reed, terwijl dat iedereen sneller ging. Dus misschien daarom de toeter was aan mijn papa. Maar ook wel elke auto die open stond, luiharde muziek. Elk winkeltje, elk restaurant, muziek.
0: Wauw. En hoe dicht ligt de muziek van Libanon bij jouw hart?
1: Ik ga eerlijk, ik heb daar, omdat mijn vader niet echt aanwezig was in mijn jeugd, heel weinig mee.
0: Mm-hmm.
1: Maar naarmate dat ik ouder werd, dat je de muzikale ontdekt dingen.
0: Mm-hmm.
1: En je begint te zoeken. En dan ben ik wel zo fier dat ik bepaalde dingen hoor. Dat ik denk van, cool, dat zijn Libanezen. Of dat is iets gek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat mogen we verwachten de komende 2 uur? Je hebt een hoop favorieten ook meegenomen.
1: Ja, van alles. Een beetje alles en niks. Zo 70's, dat gaat denken ze, maar dat is toch Amerikaans of Brits.
0: Ja, ja.
1: Maar ook dat is Libanese muziek. Niet alles is oriëntaal en dat vind ik wel cool.
0: Er staat hier al iets klaar. Het is niet per se een keuze van jou, maar ik denk, of ik ben ervan overtuigd dat je kent. Ik denk dat iedereen die het in 2004 de zomer aan het beleven was, het kent. Het was een ongelooflijke hit. We gaan hem straks draaien, maar eerst iets van Intergalactic Lovers gewoon bijnemen.
1: Doe maar, kies maar.
0: Eigenlijk ook Libanese muziek dan.
1: Zeker.
0: Als we de definitie heel ruim nemen.
1: Ja, voilà.
2: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: De natte zomer van 2004. Wat was jij aan het doen in 2004? Deze heel veel op de radio is gepasseerd, moeten we eerlijk in zijn.
1: Zeker. Ik denk elk lokaal jeugdhuis aan het afschuimen met zo de bands. Maar niet Intergalactic Lovers formatie, maar wel gewoon zo coverbandjes.
0: En nooit getwijfeld om deze te coveren?
1: Nee.
0: Om je Libanese roots te eren, Kemar. Het is wel echt geboren getogen Libanees, die Kemar.
1: Maar ik neem het mee voor de volgende keer.
2: Studio Brussel. Voyage. Rick de Bruyker.
0: Ja, goedemorgen, Lara Sedrouw, die zit erbij. Lara, je bent half Libanees, je vader is Libanees, maar je bent opgegroeid in Togo. Hoe zie jij jouw band met Libanon? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, zo dubbel. Dat is mijn papa, zijn land. En dan, ik weet, als kind zijn we daar geweest. En dan de laatste keer, 2018, daarvoor was ik 16, denk ik. Mm-hmm. Dus ik vond, dat is altijd zo een land met heel veel zon. Heel veel eten, heel veel aan tafel zitten. Dus voor mij zijn bepaalde trekken dat mijn mama ook zegt van, je hebt dat van je vader. Ook al heb ik die mensen
0: veel
1: gezien.
0: Eten en koken dan? Of
1: ja, maar ook zo geen tijdsbesef.
0: Ah, ja.
1: Dat is ook een ding. En zo, ja, ik weet dat niet. Ik moest eigenlijk mijn moeder moeten vragen. Maar,
0: we bellen dus, zo.
1: Ja, maar het is gewoon zo. Ik denk dat een beetje in je DNA zit, vraag ik me soms af. Ook al zijn daar nooit geweest dat een stuk is, zodat het leven een grote camping is. Dat iedereen je broer en je zus is. Mijn mama komt daar zot van. Want mijn papa die zegt van, ah ja, dat is uw neef, dat is uw ding. En je van, amai, mijn familie is keigroot. Maar dan zegt mijn mama, dat is niet echt uw neef. Hè? Ik zo, wow, wat is dat dan? Dat is een buurjongen. Maar iedereen zorgt voor elkaar.
0: Het is één grote, wow.
1: Alles, uw vrienden zijn uw familie en uw buurt.
0: Ja, want hoe zou je die Libanese spirit, behalve dat familiaren, dan het best beschrijven? Wat dragen de Libanezen in zich allemaal?
1: Ja, melancholie, denk ik.
0: Ja?
1: Daar heb ik wel zo, bij de jongeren dat ik ontmoet heb, is er zo'n drang van, ik wil hier weg, maar ik wil hier ook, ik wil dat meenemen en ik wil dat dat beter gaat. Maar er is ook, die geschiedenis kun je niet voelen. Je ziet het ook overal. Hè. Als je in Libanon rondrijdt, dat is een beetje like, ik weet nog dat we met de scouts in Bosnië reden, kort nadat dat er geen oorlog meer was en dat je zo kogel inslagen in elk huis ziet. Dat is in Libanon ook zo. Juist, dat is zo de mindfuck als je in Beirut toekomt en dat je alleen maar Vuitton en Gucci en die haven die prachtig is, maar 20 minuten daarvan is dat gewoon vergane glorie en zie je de tekenen van oorlog nog of zo. En meer dat je naar het noorden gaat, zeker. Dus ja.
0: Je zei melancholie, dat is iets volgens mij dat ook wel te vatten is in muziek. Is dat iets wat de Libanezen ook doen?
1: Ik vond dat, ik weet nog als kind dat ik dat hoorde, dacht ik van, die zijn allemaal zo triest precies. Die zijn zo heel de tijd aan het huilen. Maar blijkbaar is dat gehuil ook niet alleen maar huilen. Dat is gewoon, dat is ook niet. Dat is, ik dacht als kind, omdat je dan de popmuziek of de Belgische muziek gewoon zet. En dan plots daar was dat zoveel, noten veel langer, alles zoveel namen een tijd ook.
0: Ja, want een van de stemmen, ik heb haar daarnet ook al vernoemd, en volgens mij is dat iemand die dat echt kan, dat is Fairuz, klinkt zo.

0: denk dat je melancholie op geen betere manier kan beschrijven dan wat we net hebben gehoord.
1: En mijn papa, ik had het hem gevraagd. Ik had uw vragen doorgestuurd. En bij hem, Fairuz, is ook een van de eerste dat hij elke ochtend speelt. Niet dat liedje, maar een ander.
0: Elke ochtend?
1: Ja. Daar wordt hij mee wakker.
0: Wow.
1: Ja, en dan vond ik dat wel zot dat hij elke morgen hetzelfde liedje... En ik had hier opgeschreven en ik had het waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Tine Conna Netlaka. En dat hoort hij. Dan staat hij op, zegt hij. Voordat hij zijn koffietje pakt, zet hij dat op. En dat is elke dag. Dus Fairuz is voor hem dat wel blijkbaar iets dat hij elke dag wel ene keer moet horen.
0: Wow. We gaan het anders. Het is nu ook ochtend.
1: Ja.
0: Het is op dit moment een uurtje later in Beirut, maar...
1: Maakt niet uit.
0: Pak dat dit de ochtend zo is van Beirut, dan klinkt dit. Fairuz hier op Studio Brussel. Waarom niet?

0: zeer melancholisch. Nicole stuurt prachtig kippenvelmoment hier thuis. En Hugo die stuurt, het is zo mooi, Fairuz.
1: Dat is ook zo zot. Ik versta dat ook niet. En toch zit ik hier ook met een krop in mijn...
0: Ja, je voelt dat. Ik heb kippenvel hier. Ja, op dit ergste moment. En die Fairuz, als je nu dit hebt gehoord, je denkt, ik heb dit eigenlijk nog nooit gehoord. Wacht, ik ga jou het tegendeel bewijzen. Dit nummer. Of dit stukje alleszins. Er zegt jou dat iets. Komt het binnen? Het is een nummer van Fairuz. Anna Le Habibi, het gaat verder nog zo. Maar het is vooral dat introotje. Ik ken dat van dit. Lock the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Macklemore, Hints Hall, een nummer dat hier heel veel gepasseerd is. Wat is het, ongeveer een jaar geleden? Het was een plaat waarmee de rapper zijn steun uitsprak voor pro-Palestijnse protesten in de Verenigde Staten en erbuiten. Ja, Palestina, Libanon, het ligt vlak bij elkaar.
1: Ja, Syrië.
0: Lara, ja, Syrië ook. We kunnen het niet hebben, denk ik, over Libanon vandaag, zonder die situatie ook wel te bespreken, toch?
1: Ja, allee, dat is zo. We hadden het net over mijn papa, is een oorlogskind. Die heeft heel veel oorlog in dat land gezien en meegemaakt. En dat heeft hem ook gemaakt tot de persoon die hij vandaag is. Een heel complex persoon. En ik denk, ik voelde dat met mijn zus ook als wij daar waren. Iedereen die depressies of dingen, je kunt daar niet over babbelen, dat is een luxe probleem. Die mensen hebben zo heel veel andere shit gezien.
0: Survival mode.
1: Ja, continu. Wow. Dus ik denk naar morgen altijd vooruit. Vooral niet babbelen, niet blijven zitten en gaan. Terwijl dat je ook voelt, ja, yo, misschien moeten we daar wel over praten. Want dat stapelt hem op.
0: Ja.
1: En dat is iets dat ik het geluk heb gehad om niet echt te kennen. Omdat wij in België wonen en dat hier alles veilig is en goed is. En ik vind dat vreselijk als ik dan met familie babbel die daar zit. Die mijn leeftijd zijn, die gewoon geen kansen krijgen door die oorlog en door die fucking kutregering die gewoon super corrupt is. Die mensen kunnen al 2 jaar niet op hun rekening. Je moet je inbeelden dat je geld op de bank staat, maar je kunt daar niet aan. Dus je bent gewoon compleet afhankelijk van mensen die in het buitenland wonen, nu af en toe $100 sturen om eten te kopen. Bijna alle terrassen worden benut.
0: Heftig.
1: Ja, dus dat soort dingen. Het is een prachtig land, maar ja, de leiders zijn gewoon vreselijk.
0: Hoe ben jij betrokken nu met al dat nieuws dat binnenkomt?
1: Ik ben betrokken in die zin dat ik, omdat ik zei wat ik zie met mijn papa en dan ook daarmee met mijn ouders gedaan heeft, dat raakt mij zo hard. Omdat bijvoorbeeld als ik naar Palestina kijk, maar ik kijk dan ook naar Syrië of naar Libanon of naar elk land in conflict momenteel, of in een genocide. Als er geen ruimte is om daarvan te genezen, ben ik gewoon heel bang van hoe dat we daaruit gaan geraken. En dat raakt mij dan als mens, omdat ik niet snap dat wij dat zouden kunnen tegenhouden. En dan wij heb ik het dan over regeringsleiders
0: die
1: bepaalde beslissingen nemen van fuck you, wij werken niet meer met Israël. Want maar dat kan ik niet zo goed snappen als mens. Dat de geschiedenis zich blijft herhalen.
0: Ja, dat
1: als ik dat bijvoorbeeld
0: en zeker als je het zegt, ik heb het bij mijn vader gezien, ik heb van de oorlog, ondertussen zijn we 2026 en is het opnieuw aan het gebeuren.
1: Ja.
0: Ik denk dat het goed is dat er over gesproken wordt. En misschien ook goed dan dat die Macklemore dit nummer heeft gemaakt, die Hints Hall. We zitten dus in Libanon vandaag bij Voyage Voyage. Als jij tips hebt uit Libanon, laat het gerust weten.

0: Macklemore. De man die zijn platform gebruikt heeft om een boodschap te brengen op de tonnen van Fyrus. Ze zijn met die sample Hint Hall. We trekken naar Libanon. En op dit moment trekken we naar Libanon, ergens in de jaren 60. Dat klinkt zo. Even kort wat iets zeggen. Ik vind het zo tof. Elke zondag hier zit ik tussen 10 en 12 in een ander land en ik heb al zoveel muziek ontdekt.
1: Ja.
0: Dit bijvoorbeeld, Lara. Ik zie hier staan de Cedars. Ik weet daar verder heel weinig over.
1: Ja.
0: Wie zijn het? Waarom heb je dit meegenomen?
1: Ah, wel, ik heb dat meegenomen omdat ik aan mijn papa vroeg. Papa, kun je mij wat muzikale tips geven over Libanon? En dan, of nou, waar luisterde jij? En dan zei hij ook van ja, de Rolling Stones. En dan heel veel.
0: Oké, we draaien weer de Rolling Stones.
1: Voilà, het is dat. En dan heeft hij deze naam. Maar eigenlijk was dat vroeger de Cedars met de zee.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn ze veranderd.
0: Ah, zie, als in zee.
1: Zee, ja, en dan naar dit. En dat is, allee, soms is er ook een misconceptie van dat popmuziek alleen maar iets is dat in het Westen gemaakt wordt.
0: Ja.
1: Maar dat is niet waar. Disco, pop, alles wordt gemaakt. Overal, jongens en meisjes. Dus ja, en dat was, dan had hij dat nummer doorgestuurd. Ik ken het totaal niet. Het is zoiets heel Beatle-vibe en dat vind ik wel leuk.
0: De Cedar Tree, is dat ook niet wat erop het...
1: Staat op de vlag.
0: Ah, maar zie, kijk, zie, er is een dubbele link, Lara.
1: Ja.
0: We zijn hier
1: maar ervoor was dus de Sea, omdat ze aan de zee zaten.
0: Wauw.
1: Maar dan dachten ze,
0: heel veel
1: van
0: lagen.
1: Libanon, we gaan er een andere laag aan geven.
0: Ze zijn poëten, denk ik, hè, de Libanezen.
1: Ook. Ja, dat sowieso. Khalil Gibran, we zijn zeker poëten.
0: We gaan hem draaien, de Sixties klonken heel erg top.
2: Voyage, voyage.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Ila, Leave Me Dry.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel, live.

0: Yes, and thank you so much for making time, George, and hear you next
1: time.
0: You're
1: welcome. You're welcome. Thank you for having me.
0: Bye-bye.
2: Bye, George.
1: And you're welcome. Bye-bye. Bye.
3: Voyage, voyage.
4: Voyage, voyage.
3: Studio Brussel.
0: Een tip dus van George en zijn plaatwinkel in Libanon, in Beirut. De genius, Ziad Trabani, had zelfs geen woorden voor om te beschrijven hoe
2: hij
0: was.
2: Zalig, knap.
0: Ongelooflijk. Er is Abu Ali van Ziad Trabani, een epos van een nummer. Heel funky. En de Mojita, goedemorgen, je luistert naar Studio Brussel, naar Voyage, Voyage. En we zitten dus volle bak in Libanon.

0: Nee, je hebt hem gehoord. Ik denk bijvoorbeeld 10 minuten zelfs. Genius of Ziad Ragbani. Iets net door George, die een platenwinkel heeft in Beirut.
1: Stond ook op mijn papa's lijstje.
0: Ziad Ragbani.
1: Ragbani.
0: Voilà, want Lara Chedraoui, die is erbij. Die heeft tips gevraagd aan haar vader. En die weet het ondertussen. We hebben Fairuz al gekregen. We hebben zelfs de Caesars 60s pop. We gaan straks ook nog wat andere dingen. Ik heb System of a Down klaarstaan.
1: Dat heeft hij niet gezegd.
0: Dat heeft jouw vader niet getipt.
1: Nee.
0: Nochtans. Roots. Het zijn Armenen, maar ze hebben roots in Beirut in Libanon. Je luistert naar Voyage Voyage elke zondag op Studio Brussel. Het goedkoopste reisprogramma van de VRT. Dat heeft te maken, 1, met Thomas die met al het geld gaan lopen is. En 2, met het feit dat je eigenlijk helemaal niet weg moet gaan om
1: weg te zijn.
0: De wereld binnen te brengen. Voilà, effectief. Je moet niet weggaan om weg te zijn. Dus straks na 11 uur nog een pak muziek. En voor de duidelijkheid, muziek uit Libanon. Zoals deze Ziad Ragbani.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: 11 uur, heel erg goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
13: Veel vijvers en rivieren kleuren helemaal groen door blauwalgen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt veel meldingen binnen over blauwalgen. Een pak meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op plaatsen waar het water groen kleurt mag je niet zwemmen, duiken of surfen. Want het is niet veilig om in water met blauwalgen te gaan, zegt onderzoeker Pieter Boets.
14: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
13: Blauwalgen komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor of stikstof. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in.
15: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
13: In de Amerikaanse staat Washington is de noodtoestand uitgeroepen door de felle bosbranden daar. Duizenden inwoners moesten al hun huizen verlaten. In totaal woedden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 80.000 hectare hebben verwoest. Door de droogte en de sterke wind zijn de branden erg moeilijk te blussen. En de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe aanvallen op Iran overwogen, maar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zou Trump, volgens lokale media, hebben omgepraat in een telefoongesprek. Het weer nog. Vandaag is het meestal zonnig. In het oosten van het land wat wolken. We halen temperaturen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen aan zee, maar in het binnenland kan het kwik dan wel stijgen tot 36 graden.
16: Studio Brussel.
17: Responsabiliteit.
0: Ja, en het is vandaag Voyage Voyage richting Beirut met muziek van, pas op hè, Shakira, System of a Down. We leggen het straks wel uit.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: Het wordt meegezongen, dat hoor je. Ja. Over minder System of a Down. En die past eigenlijk toch perfect in deze show.
1: Studio Brussel. Voyage.
0: Jawel, zeker wel Libanees te noemen. System of a Down. En dat is niet alles. We zitten nog tot 12 uur vanmiddag. Dat wil zeggen nog een dik... Wow, nee, een klein uur. Het gaat altijd heel snel als je amuseert. Dus een klein uur, laat ons zo zeggen. Zit ik met Larisse Draoui in Libanon. Enkel maar muziek uit Libanon. En jawel, hè, System of a Down. Serge Tankian, de zanger, die is geboren in Beirut. Armeense ouders, er zitten veel Armenen ook in Libanon.
2: Er zit van alles in Libanon.
0: En dan hoor je, maar dus, er is ook heel veel internationale muziek met linken. Lara, ben jij al veel Libanese muzikanten, muzikanten met Libanese roots tegengekomen?
3: Nee.
0: Wel, dan ben je nog niet op de juiste plek geweest.
3: Nee, dat kan. Maar,
0: want als je op de juiste plek komt, dan kom je deze tegen. Ken je het?
2: Dat is dingen. Shakira met het WK-lied.
0: Het WK-lied, inderdaad.
2: Yes.
0: Je was niet uitgenodigd.
2: Het andere WK-lied.
0: Je was niet uitgenodigd op de finale dan.
2: Nee, raar, hè?
0: Jammer. Ah, zo jammer. Je had daar met Infantino op de foto kunnen gaan.
2: Maar ik had die echt los naar kop staan.
0: Maar dus Shakira, waarom zou ik die in de playlist kunnen steken vandaag? Ja, zij heeft Libanese roots. En zij is daar trouwens heel erg trots op.
2: Ja.
0: Ze heeft ook al een paar keer gespeeld in Libanon. En zij zegt, en dat vond ik wel heel grappig, ze buikdanst, hè?
2: Ja.
0: En ze zegt, ik heb dat nooit moeten leren, dat zat in mijn genen.
2: Ik heb een buik en ik kan dansen en daar stopt het. Maar ik kan niet, dat is echt super moeilijk. Ik heb dat echt al, want ik, toen wij onze, mijn zus en ik onze communie deden, was er een feest.
0: Ja.
2: Papa was daar ook en hij zei, ja, dat was in een Libanees restaurant met een buikdanseres.
0: Wow.
2: Wel hilarisch was, want dan was dat de familie van mijn mama aan de kant. Onkel Roger en iedereen zo. En dan plots staat daar zo een buikdanseres en iedereen was zo, wat is dit? En ik weet als kind dat ik dacht zo, ik en mijn zus zo, wow. Wow, dat is echt, echt cool.
0: Geoefend?
2: Echt geprobeerd.
0: Maar helaas.
2: Helaas. Ja.
0: Goed, Shakira, Libanees. En deze man die is opgegroeid in Londen en in Parijs, combinatie, maar is wel in Beirut ter wereld gekomen. Ja, zijn ouders zijn gevlucht voor de Libanese burgeroorlog, zoals heel wat Libanezen. En hij is in Parijs opgegroeid. En waarom Parijs? Want zijn moeder is Amerikaanse. Maar ze had zoiets van, nee, ik wil dat hij na Libanon in een andere multiculturele samenleving
2: zit. Slimme vrouw.
0: Dus voilà, we zijn naar Parijs getrokken. Er zijn ook Belgen met Libanese roots. Je bent niet de enige natuurlijk,
2: nee.
0: Lara. Een Belg die... Ik
2: klink zo.
0: Er is een Belg en ik klink die eigenlijk eerder met Egypte. Want zijn grootvader was een van de stemmen van Egypte. Een van de filmsterren ook van Egypte. Babylon, I'm looking out from your cold tower. Tamino natuurlijk. Maar hij heeft ook een link met Libanon. Zijn grootmoeder is Libanees.
2: Ja, voilà, kijk.
0: En blijkbaar is het ook op een reis in Libanon dat hij daar terug de liefde voor die Arabische klanken heeft ontdekt.
2: Dat wist ik niet.
0: Voilà,
2: dat is heel leuk.
0: Een reis naar Libanon, dat kan veel meer doen. Dat heb ik bij jou ook al gemerkt. Maar we gaan, weet je wat we gaan draaien? We gaan een andere prachtige stem draaien. We hadden Tamino's een stem kunnen halen. Maar we hebben een stem van nog een verder verleden. Anka. Een man met Libanese roots. En hij zegt zelf dat zijn sound een combinatie is van de kerkgezangen in Amerika die hij daar geleerd heeft. En dan toch ook de Libanese klanken uit het bergdorp ergens boven Beirut.
2: Oh, zalig.
0: Dus voilà, het zit ergens, je moet goed luisteren hoor. Maar het zit er ergens in, moet dan toch maar zijn.
2: De ballad, hè?
0: Voilà, de ballad. Voilà, de melancholie, de ballad. De baby zit er allemaal in. Paul Anka, put your head on my shoulder. Op een zonneochtend. Ik heb plots heel veel zin in croissants, koffiekoeken en de radio heel erg luid.

0: Een van de grootste namen. Een van de grootste indie bands in Libanon. Ze heet Mean, M-E-E-N, met het nummer Cliché. En ik ga er nog wat clichés bij halen. Zocht een aanleiding, Lara.
1: Mooi gedaan.
2: Voyage, voyage.
1: Rick de Bruyker.
0: Wat is over clichés gesproken, Lara?
1: Yes, let's go.
0: Ik denk dat er heel veel mensen bij Libanees meteen ook denken aan de Libanese keuken.
1: Zal.
0: Wij waren hier net aan. Ik heb eigenlijk heel slecht ontbeten vanmorgen. En ik heb zoveel honger gekregen van
1: het gesprek
0: dat we het net hebben gehad. We waren bezig over... Dus Lara, voor mensen die dat niet weten, is een ongelooflijk goede chef.
1: Nou, dat is lief.
0: Je maakt heel lekker eten, heel goed eten. En jij waagt je ook wel eens aan de Libanese keuken, toch?
1: Zeker.
0: Wat is jouw hoe zit dat dan? Jouw signature Lebanese dish?
1: Tabbouleh.
0: Oké.
1: Maar dat kruipt zoveel tijd in.
0: Dat geloof ik.
1: En dat is, dus je moet daar wel zo tijd voor maken. Dat heb ik al geleerd met die keuken. Als je zo kibbeh of tabbouleh of alles, alle ees eigenlijk wilt maken, gewoon heel veel tijd.
0: Ja.
1: En dat heb ik niet. Met mijn ADHD hoofd is dat soms wel een uitdaging of zo, maar dat gaat wel.
0: Ik heb oh nee, ik besef nu terwijl ik het aan nadenk. Ik ben in een soort van SOS Piet fase aan het belanden nu in dit gesprek. Mijn hummus mislukt altijd, Lara. Ik weet niet hoe het komt.
1: Maar ik denk gewoon zo, uw kikkererwten.
0: Ja.
1: En dan zien hij hoe je een tahini niet besparen op de kwaliteit van je tahini. Zo,
0: ik neem het verwijt dat je dat denkt dat ik dat doet.
1: Nee, maar gewoon zien en dan zo goede olijfolie en dan wel of geen look en dan experimenteert ermee.
0: Oké, want wat link jij met
1: limoen? Geen look, dat kan ook. Limoen is ook belangrijk, ja.
0: Ja, want ik zeg, het zijn clichés natuurlijk. Jij eet verre van elke dag Libanees natuurlijk, maar heb jij goede herinneringen aan Libanese keuken?
1: Ja, wel bijvoorbeeld toen wij van Afrika naar België zijn verhuisd of gekomen, dan papa was niet mee. En tot op vandaag, kerstmis bij ons is altijd Libanees.
0: Oké.
1: Dus dan gaan wij naar de Chaussée de Mons en dan wordt het de 24e. Echt, is er een hele tafel vol met alles dat je kunt inbeelden dat Libanees is.
0: Wauw.
1: En, ja, en dan als dessert de knefwee. Dus net als je denkt na drie
0: voor tafel. Mensen die dat niet kennen, leg eens uit wat het is.
1: Oh, dat is zo lekker. Dat is een soort van kaastaart.
0: Ja.
1: Dat eruit ziet like croque monsieur.
0: Ja.
1: En je hebt dan al keiveel gegeten dat je denkt, ik kan niet meer. En dan komt die knefwee daar en dan ligt iedereen in de zetel zo El Bundy geweest. En je denkt van shit, het beste ooit.
0: En dan 1 januari... hips don't lie.
1: Ja.
0: Hey, kijk, prachtige
1: oog. You went there, let's go.
0: I went there. Goed, straks gaan we eens kijken wat er gedraaid wordt op de radio in Libanon op dit eerste moment. Maar eerst dus even die kilo's wegwerken met wat gebuikdans van Shakira.
3: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
4: No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

0: Oké, ze zingt het, hè. Let me see you move like you come from Colombia. Maar we zouden perfect Beirut of Libanon kunnen zeggen. Ja, God, ja, ja. Heeft Libanese roots. Die Shakira, Shakira. Hips don't lie. Hoe lang is het geleden dat jij er was geweest in Libanon?
1: 2018.
0: 2018. Heb je toen wat naar de radio kunnen luisteren?
1: In de auto, af en toe, maar ik herinner me daar heel weinig van, sorry. Die toeters, hè, weer.
0: Ja, die toeters, overal toeters.
1: Toeters. Mijn papa reed 30, waar dat je het 70 mocht. Dus dat was echt zo... Hij wou ons het land laten zien, denk ik. Dat was een excuus, ja, maar ertussen
0: aan een
1: zo.
0: Tempo, ja, ja. Ja. We zullen eens luisteren wat er klinkt op de radio in Libanon. Je hebt het daarnet eigenlijk al gezegd, jouw vader. Maar hij is niet de enige Libanees. Blijkbaar wordt Fayrouz elke ochtend in elke ochtendshow nog keiveel gedraaid in Libanon. Ja, effectief. Dus deze klanken, daar worden ze mee wakker in Libanon. En ik snap het eigenlijk ook wel. Maar uiteraard wordt er veel meer dan enkel Fayrouz gedraaid. Dat hebben we vandaag al gezien in deze show. Ik ga je laten gokken. Wat denk jij dat er op dit moment... Ik heb statistieken teruggevonden. Het meest gedraaide nummer is op de La Radio in Libanon.
1: Iets van de Rahbani
0: 85 broers? Keer per week per radiostation gemiddeld.
1: Iets van de Rahbani broers?
0: We zullen kijken. Herken je het?
1: Taylor Swift.
0: Zeker wel, TT, uiteraard. Ze zitten net
1: overal.
0: Je vader luisteren naar de Rolling Stones. Ja. En naar de Beatles. Op dit moment wordt er natuurlijk ook gewoon naar Taylor Swift geluisterd. Yes. Ze wordt dus echt keivaak gedraaid. Maar het is ook wel tof om eens te kijken wat er nog klinkt. Dit is een naam die ook heel veel passeert. Hup, deze man. Dat is de moderne Beirutse. Gezangen van Naji El Ostahoti, een gast die al sinds zijn 11 muziek aan het maken is. Een andere naam die er veel passeert.

0: Dat is een man die zingt in het Engels, in het Arabisch, in het Frans en in het Armeens.
1: Crazy.
0: Ja, alle vier zijn roots smijt hij er gewoon bij. CMK Beat heet hij. Maar dus Taylor Swift, de koningin daar. Maar ik denk, ik ben zelf gaan zoeken dat deze naam eigenlijk ook meer aandacht mag krijgen.

0: Ze heet Joy Fayad. Het is een one-woman band. Zang, gitaar, mondharmonica, drums en trompet. Ik gok niet allemaal tegelijkertijd.
1: Zo is Dick Van Dyke.
0: Zo loopt ze rond door Beirut. En ze is bekend geworden met covers.
1: Ja, de Beatles ook, hè?
0: De Beatles ook. En de Libanezen hebben graag covers, heb je mij ook.
1: Ja, ja. Mijn familie snapt ook niet waarom ik eigen nummers maak en niet gewoon covers kom spelen. Ik zal het eens proberen.
0: Kijk, maar gelukkig heeft die Joy Fayad ook niet naar haar familie geluisterd en zelf muziek bieren maken. Dit is met Afekra. Voyage, voyage. Studio.

0: Allô.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
3: Yo, Rick. Ja, hier. Mijn favoriet uit Libanon is Roger Vakker. Ik hoop dat ik het juist uitspreek, maar dat is een soort van Rodriguez-achtige cultfiguur die in de jaren 70 heel vette muziek heeft gemaakt, die dan door Habibi Funk, een heel cool label, terug is opgegraven. En die plaat heb ik echt al grijs gedraaid. Fine anyway. Enjoy.

0: Eyes, 1969 heet die. Pharrell William. Het zou een neef kunnen zijn van Yara, hebben we net ontdekt.
1: Maar hij heeft ook zo een nieuwe plaat. En dat is echt samen met Yara Asmar, zeker. Dat is, dat is geen techno, dat is zo meer burial-achtige jazz-dingen. Ook zeker aan te raden voor gewoon zeker checken.
0: Voilà, een Libanees die weet hoe te feesten in Libanon. Ja. Die ook gedraaid wordt in de hipste clubs in Berlijn straks. Nog een tip, denk ik, van een luisteraar. Die kregen van alle berichten binnen. Als jij trouwens aan het luisteren bent en denkt, ah, dit nummer doet me denken aan Libanon of dat nummer, laat het weten, want dat is Voyage Voyage.
1: Maar geen Shakira meer.
2: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live. Show me the low, show me the down. Called it the happy lowdown. We used to rock some tunes.

0: vorige week zaten we in Puerto Rico. Ai, Puerto Rico. Er werd al een leven lang naar Gabriel Rios gezongen en hij wist heel lang niet waarom.
1: Ah, echt?
0: Ja, dat is totaal geen Puerto Ricaans nummer natuurlijk. Vaya con Dios. Nee. Het heeft ook heel weinig met Puerto Rico te maken. Hebben we dan ook weer geleerd. Je luistert naar een programma met de naam Voyage Voyage.
2: Studio Brussel.
0: Ja, het is eigenlijk een heel erg simpel concept. Hè. We gaan elke zondag tussen 10 en 12, 2 uur lang, naar een bepaald land. En ik laat mij leiden door een gids. Larissa Druijven, die zit erbij. Lara, we hebben al heel veel verschillende muziek gehad vandaag op de radio.
1: Ja. Leuk, hè?
0: We hebben gitaren gehad. We hebben Shakira. En Hips Don't Lie is natuurlijk ook wel gepasseerd. Met, ik weet niet of je daar heel blij van werd.
1: Ik, ja.
0: Ja, het antwoord is ja. Goed, maar we krijgen ook heel veel verzoekjes binnen van mensen die muziek hebben gevonden of ontdekt. Dat te maken heeft met Libanon bijvoorbeeld. Dat kan ik straks nog wel draaien. The Human League met The Lemonen zouden we kunnen draaien. Ja. Die staan vanavond op de Lokse Feesten.
1: Ook al.
0: Dus een heel erg goede link. Maar Corneel die heeft een ander nummer. Goedemiddag of morgen. Het is ochtend. Hè. Goedemorgen, dag Corneel.
3: Goedemorgen nog steeds.
0: Sorry.
1: Goeie kwart voor 12, Corneel.
3: Ja.
0: Hey, Libanon, is het al 12:15? Het was ermee, denk ik, dat ik in de war was. Corneel, welke nummer zou jij heel graag willen horen?
3: Ik zou graag Hertzan van Soap Kills horen.
1: Goeie keuze, Corneel.
3: De Libanese electropopband van de jaren 90-2000. Die mengt zo wat trip-hop met de Arabische invloeden.
0: Oké. En waar heb je dit ontdekt? Of wat sprak je aan in het nummer misschien?
3: Ik heb dat ontdekt via FIP.fr. Dat is Radio France Internationale. Dikke aanrader. Concurrentie van Studio Brussel, maar dikke aanrader voor iedereen.
0: Corneel, niet te luid. Ja. Verdomme.
1: En wat vond je dan zo mooi aan dat nummer, Corneel?
3: Dus zo'n soort thuiskomen, zo'n soort, heel rustgevend.
1: Dat is leuk, dat vind ik leuk op zondag.
3: Ja.
0: Corneel, we gaan hem
3: en
0: draaien.
3: Ik vind dat perfect past op een zondag.
0: Voilà, dus, perfect. Kijk.
3: Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten.
0: Alle neuzen staan er dezelfde.
1: En zo niet alle klachten mogen naar Corneel. Niet hoefens naar Corneel, voilà. Okay.
0: Corneel, merci en nog een fijne zondag daar. Hè.

0: Relax.
1: Relax.
2: Zo die... Heel pijn, nou, dat doen we elke keer opnieuw. Mika, relax, take it easy. Mika, roots in Libanon natuurlijk. Ik vond het eigenlijk al een heel erg toffe zondagvoormiddag. Waarvoor dank, Lara Chedraoui.
3: Heel graag gedaan.
2: We hebben heel veel muziek kunnen spelen uit Libanon. Het is 10 jaar geleden dat je de laatste keer bent geweest.
3: Bijna,
2: sorry. Ja, nee, 8 jaar geleden. Ik ben heel slecht met de rekening.
3: Dat is oké.
2: Heb je plan om terug te gaan?
3: Ik zou heel graag teruggaan. Maar gezien de politieke situatie op dit moment, zegt mijn papa dat hij dat eigenlijk niet zo leuk vindt. Omdat de spanningen tussen de Israëlische regering en IDF versus Hezbollah en Hamas is niet zo een leuke plek om te zijn.
2: Nee, dat snap ik wel. Dus twijfel.
3: Ja, een beetje. Ja, ik ga zijn judgment laten kiezen eigenlijk.
2: Ja, dat is wel een goed idee. Dat is wel echt een goed idee. Heb jij muziek leren kennen vandaag?
3: Ja,
2: zeker. Ja, muziek ontdekt. Ik alles
3: Shakira, nog nooit van gehoord. Ongelooflijk, ik ben echt blij. Maar
2: Hips Don't Lie. Maar ja, ik heb jou zien genieten. Van Shakira en Hips Don't Lie. Je hebt nog een tip mee. Je zegt, we hadden het net over bellydansen. En dat jij dat als kind wel hebt geprobeerd, maar helaas er dan toch niet helemaal in bent geslaagd.
3: Nee.
2: En er zijn platen die heet ook bellydance. Ik heb er zo een mee. Dat klinkt zo.
3: Super goed.
2: Ik was in mijn kast gaan rommelen om daar wat Libanese dingen uit te halen. En een daarvan is dus die bellydance van een man met de naam Ishan Al-Munzer. Een ongelooflijk mooie hoes.
3: Ja, tof hè.
2: Met een bellydancer erop natuurlijk, die ook op jou, wat was het, op jouw communie?
3: Op mijn communie is dat echt ook zoiets groen aan, dat is echt zot.
2: Dit is gewoon de bellydancer uit jouw communiefeest hier op die platenhoes staat.
3: Yes.
2: En we waren aan het kijken naar die plaat en er staat van voor Rasputin op. En nu, ik denk dat dit gewoon echt een versie is van Rasputin van Boney M.
3: Let's go. Want ik denk, ook niet vergeten, Libanon eet heel goede funk en soul. Dus ik vind, en disco, dus laten we daar even voor gaan.
2: Goed, we gaan daarop eindigen. Lara, heel erg dikke merci om langs te komen.
3: Ook bedankt, Rick.
2: En heel graag tot stand.
3: Yes.
4: Studio Brussel. Voyage, voyage.
2: En ik ben benieuwd of dit nu echt die Boney M is. Hè?
3: Begint al goed?
2: Spannend. Goeie spannende opbouw alleszins.
3: Ik ben mee.
2: Wat komt eruit? Come on, Ishan.
3: Ja, is die baslijn?
2: Het
3: wordt hem. He's teasing you.
2: Ja. Ja, het is een Ishan Al-Munzer en zijn versie van Rasputin.

0: Het is hem wel degelijk. Goed, hè?
1: Het is echt goed.
0: Het is echt goed.
1: Ik twijfel
0: even. Ik vind het echt goed. Sorry, Lara. Ishan Almunzer en Rasputin. Volgende week opnieuw een uitzending met Voyage Voyage. Ik moet nog eens kijken in mijn planning naar waar ik vlieg. Het zou zomaar Turkije kunnen zijn, maar het kan even goed Italië zijn. Swat. Je hoort sowieso 2 uur lang muziek van dat land hier op jouw radio. En straks even kijken. Oh, Angèle en Tim Impala terug richting Studio Brussel.
2: Dit is Studio Brussel.
0: 12 uur, goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
0: En Toon Janssens.
4: Veel vijvers en rivieren kleuren groen door blauwalgen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt veel meldingen binnen over blauwalgen. Een pak meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op plaatsen waar het water groen kleurt mag je niet zwemmen, duiken of surfen. Want het is niet zo veilig om het water in te gaan als er blauwalgen in zitten. Dat vertelt onderzoeker Pieter Boets.
5: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
4: Blauwalgen komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor en stikstof. In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak van het lek is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Maar er kunnen ook problemen zijn voor de drinkwatervoorziening op Linkeroever. Dat vertelt de Antwerpse politie.
6: Vanmorgen is een heel dikke waterbuis lek gegaan. En dat heeft een grote impact op de fietserstunnel. Het water stroomt letterlijk naar beneden, dus we hebben die tunnel moeten afsluiten. Het is een heel dikke buis, dus die voorziet ook een groot stuk van Linkeroever van drinkwater. Nu, Waterlink is hier ter plaatse om te kijken wat de eventuele impact is. Maar zij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat niemand van de bewoners daar hinder van heeft.
4: De problemen zouden nog lang kunnen duren. In Blankenbergen heeft een Nederlandse man zich vanmorgen vastgereden op een grote trap vlakbij de zeedijk. De bestuurder had Waze gebruikt om door het centrum van Blankenbergen te rijden, maar hij had niet door dat de weg plots eindigde en overging in trappen. Dat vertelt de politie van Blankenbergen.
7: Dat was een Nederlandse man van 74 jaar die Waze aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
4: De auto werd getakeld en de schade bleef beperkt. De man had niet gedronken en had ook geen drugs gebruikt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van een online winkel, Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doelen. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het Russische oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Het weer nog. Het is op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. Wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee. In het binnenland kan het tot 36 graden worden dan.
2: Studio Brussel.
8: Voyage, voyage.
2: Life is music.
8: Robbe van Dijk.
0: Zometeen gaan we shapeshiften met Angèle en dansen op het graf van die opposit. Maar eerst de bliepjes van Tim Impala. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Tame Impala met Loser. Water is fantastisch. Of het nu bevriest, verdampt of vloeibaar is, het blijft altijd zichzelf. Net zoals Angèle, elektronisch of akoestisch. Haar DNA blijft intact. Dit is de akoestische versie van Dylan. Goedemiddag.

The vaccines, all my friends are falling in love. Hey, de Opposites zijn terug van 13 jaar weg geweest. En het goede nieuws is, ze klinken nog steeds heel erg als The Opposites. Dit is Feestje op mijn graf.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Salut, c'est Justice.
3: Oui.
2: Vous écoutez Studio Bruxelles.

0: Justice en Simeon, we are your friends. Vriendschap is altijd een belangrijk stukje van je leven, maar in de zomer kan je nog eens echt al ingaan op vriendschap. Niks beter dan dat. En dat weet ook Flip Kaulier. Dit is zijn ode aan zijn maten.
1: D.O.P. en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu brengen. Oh, succes en last, hij zijn leven.

small like the Boston, met respect voor boze Edward. Junior en een ladies man, zazel danst die lekker in Jeannette. Meisjes zijn niet alleen, seks dat die wilt, je wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand, wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man, mijn man.

Black Box Revelation met Stronger. Het is zondag, er is tijd. Ik zou zeggen, neem die tijd als je die nodig hebt. Ik heb hier een last minute in de aanbieding. Een last minute vakantie van 10 minuten. Niet twijfelen, gewoon instappen. Dit is Rufus Dissol met Inner Bloom.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

Oscar and the Wolf met Breathing. De muziek van Matt Berninger is om van te huilen. In de goede betekenis van die woorden, laat me duidelijk zijn. Maar niet altijd. Deze klinkt echt verdacht levendig. Het is zijn nieuwste single, Martini Mi Fatso.

White Lake met Chase Long. Breaking news, de wereld zal weer niet vergaan dit weekend. Dus is er volgende week opnieuw Ticket Tuesday. Tickets te winnen voor onder andere Crossroads. En daar staat deze Malcrap. Dit is Just The Way You Are.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 1 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Tom Janssens.
7: Er gaan nieuwe Europese regels in om AI veilig te houden. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van een Europese wet in die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Er staan regels in voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie over wat wel en niet kan. En vanaf nu moeten bedrijven ook eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. Dat vertelt expert Tim Verheijden.
8: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens, dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld, je gaat kijken op je IMO-website, er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan, dit is artificiële intelligentie.
7: De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt veel meldingen binnen over blauwalgen. Veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende vijvers en rivieren in Vlaanderen kleuren helemaal groen. Daardoor mag je er niet zwemmen, surfen, duiken of waterskiën. Want blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En zelfs darm- en maagklachten als je het inslikt. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. De Antwerpse Roeivereniging vertelt hoe dat veilig kan.
9: De drinkbussen, soms komt er wat water in de boot, dus zij drinken veel met dit warme weer. Dus wij zorgen ervoor dat altijd drinkbussen in een plastic zak zitten. Met het warme weer maken ze zich normaal onderweg wel nat en de pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
7: In Antwerpen is er een waterlek in een leiding onder de Schelde. De oorzaak wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. Het herstel zal verschillende dagen in beslag nemen, zegt watermaatschappij Waterlink.
10: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
7: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Burgt. Maar het drinkwater kan daar nog wel naartoe via andere leidingen. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene zich verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen worden inwoners gevraagd om te evacueren. Honderden brandweermensen zijn ingezet, ze worden geholpen door vrijwilligers en er zijn ook blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. In de regio is naar schatting al 10.000 hectare land verwoest door de huidige bosbranden. Het weer op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. Met wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee en in het binnenland kan het dan oplopen tot 36 graden.
3: Studio Brussel.
6: Live is music.
3: Robbe van Dijk.
5: Straks ga ik jouw zondag marineren in sambasaus, maar eerst een sloopkogel recht op je voortanden van Linkin Park.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Och, garme, uw speakers. Dat was Linkin Park met One Step Closer. Nu de stem van 90s liever dance-legende Ultra Naté. Hier en daar in stukjes geknipt en voorzien van een housebeat door DJ en producer Rugel. Nummer heet Moving to the Sun.

Air met Kelly Watch the Stars. Oké, ik had je sambasaus beloofd. En de beste sambasaus is die van chef Sergio Mendes. Dit is Más que Nada.

Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Nelly met Hot In Here. Het zou kunnen dat jij nu vreemd gaat. Op dit moment kan, ik veroordeel niemand. En dat je partner nu thuis zit en jullie allebei naar dit nummer luisteren met een totaal ander gevoel. Ik weet niet zo goed waar ik naartoe wou met die gedachten. Maar ja, wel speciaal toch. Dit is Vrouwtje. Iedereen gaat vreemd.

Hi met The Wire. Volgende week is het weer zover. Dan moet je in Tiene zijn, a.k.a. het New York, aan de geten. Want dan staan er editors op het Bietenplein voor de Suikerfabriek. Ze komen niet op bedrijfsbezoek, maar ze komen suiker ook plat spelen. Met nieuwe muziek waarschijnlijk. Zoals deze, The Rush.

Patti Smith, Because the Night. Glenn Hansard, frontman van The Frames, is niet meer. Jammer, want de man kon muziek schrijven. Luister maar naar hoe we letterlijk in de intro vallen van deze Falling Slowly.

Licky Lee met I Follow Rivers in de Magician Remix. Bijna tijd voor nieuws, maar eerst gaat Somber nog eens mooi in zijn kopstem springen. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize.

0: binnenhuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 2:00, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Met Toon Janssens.
6: Er gaan nieuwe Europese regels in om AI veilig te houden. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van de Artificial Intelligence Act in. Een nieuwe Europese wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Voortaan moeten bedrijven altijd aangeven wanneer ze AI gebruiken. Elk Europees land moet ook controleren of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Maar in ons land is er nog altijd geen toezichthouder. Dat vertelt expert Tim Verheijden.
7: Het is zo dat eigenlijk vorig jaar al een toezichthouder had moeten worden aangesteld. Die toezichthouder is er niet. Dat zou het BIPT worden uiteindelijk. Het Instituut voor de Controle op de Post- en de Telecomdiensten. Maar dat is officieel nog niet vastgelegd. Dus als je vandaag een probleem hebt met AI, moet je al naar de rechtbank gaan trekken. En er zou ook een soort van helpdesk komen voor gebruikers. Komt eraan, zou er al moeten zijn, maar is er nog niet.
6: De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel als je je daarna goed wast met zeep en als je zeker niet onder water gaat of het water inslikt. Deze roeisters vertellen hoe ze ermee omgaan.
8: Je wordt niet echt nat. Tenzij ja, dat je erin valt, maar normaal gezien gebeurt dat niet bij het roeien.
9: Je kunt niet gaan roeien en bang hebben van een spatje water. Je moet er niet te veel over nadenken, maar gewoon de voorzorg nemen.
8: Je moet wel voor de training je drinkbus altijd in een zakje doen. En goed zorgen dat dat weggestopt is in de boot, dat dat niet nat wordt. En dan goed je handen wassen en zo.
6: Bij contact met de huid of ogen kunnen blauwalgen irritatie veroorzaken. En als je het water inslikt, kan je ook darm- of maagklachten krijgen. Na de Europese Voetbalbond UEFA heeft ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïbe het vertrouwen verloren in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Er wordt een grondige herziening gevraagd van het bestuur van de FIFA. Infantino trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK deels te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA dat plan ook al afgekeurd. Het weer. Het is op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. Wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee. En in het binnenland kan het kwik dan oplopen of stijgen tot 36 graden.
10: Studio Brussel. Live is music. Robbe van Dijk.
4: Is de zomer al begonnen of nog niet echt? Daar moeten we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we elektriciteit opwekken met Dua Lipa en Silk City.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Silk City en Dua Lipa met Electricity. De meteorologische zomer die is al een hele tijd bezig. Maar van een muzikologisch oogpunt zal het pas beginnen op 14 augustus. Want dan komt een nieuwe plaat van Jungle uit. Die heet Sunshine. En dit is alvast één van die zonneschijnplaatjes. Geef mij meer, alsjeblieft. Er zal nooit genoeg jungle zijn. Dit is The Wave. Een heel goede middag.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Red Hot Chili Peppers met Danny California. Dit is er eentje van het debuutalbum van Vampire Weekend uit het gezegende jaar 2008, Campus.

Hi Hi met Daggers. We hebben allemaal wel ergens dolken zitten. Iedereen is een beetje stuk. En dat is oké. Soms zijn we allemaal gewoon een beetje lost boys. Dit is Phoebe Bridgers.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

0: The Black Keys met Go. Behalve de titel heeft deze track van Zwangergie niks met tennis te maken. Alhoewel, het is een track met ballen, zoals altijd. En papa zet G aced awesome verses. Dit is Kim Kleisters.
1: Het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als sportgut. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Goedemiddag, het is 3 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Er zal strenger worden toegezien op AI. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van een Europese wet in die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Zo zullen bedrijven onder meer eerlijk moeten zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. Dat vertelt expert Tim Verheijden.
3: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens, dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld, je gaat kijken op je IMO-website, er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan, dit is artificiële intelligentie.
2: In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven omdat er brand is uitgebroken in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
4: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrans, waar een opslagloot staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren.
2: In het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge en werd met Club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Bij Frankfurt wordt Rafael Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. En eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Stankovic en Tsolis vertrekken. En op het EK roeien in Varese in Italië is Tristan van den Bussen 5e geworden in de skiff, een roeiboot voor 1 persoon. Hij eindigde op meer dan 15 seconden van de Duitse winnaar. En ook in de skiff bij de vrouwen was er een 5e plaats voor Mazarine Guibert. Ze kwam nooit in de buurt van het podium. De overwinning ging naar de Britse Lauren Henry. Het weer nog. Het is op de meeste plaatsen zonnig. Met wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee en dan kan in het binnenland het kwik oplopen tot 36 graden.
5: Studio Brussel. Life is music. Robbe van Dijk.
0: Straks ga ik mijn levensmotto draaien. We gaan ook een auto in de prak rijden en zweefvliegen met London Grammar. Goedemiddag.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

London Grammar, baby, it's you. Er zit een kever in de taart. Het zou een album van Jommeke kunnen zijn, maar niks is minder waar. Het is een nummer van Violet Grohl. Gaat toch iets harder binnenkomen dan Jommeke, denk ik. Bug in the cake.

Ja, ik bedoelde de outro natuurlijk. Ik ben altijd even van de wereld als die plaat speelt. Oké, soms kan je al aan iemands ogen zien dat het zal misgaan nog voor je ergens aan begint. An accident waiting to happen heet dat dan. Dit is Car Crash van Kids With Buns.

Pearl Jam. Met Alive in de zomer zijn we meer alive dan ooit. En wat schreeuwt er meer zomer dan een sexy saxofoonlijntje? Dit is Jubel van Klingande.

Rosie Stewart met Cupid. Vanavond twee iconische jaren 80 bands op de mainstage van Lokerse feesten. The Human League en Softcell. Dit zijn ze met Tainted Love.

0: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

meesterwerk van Kavinsky. Hij zal er geen meer maken, maar we gaan deze nightcall blijven koesteren. Nu luister je naar muziek van het nieuwste album van Charlie XCX. Music, Fashion, Film. Deze heet Camera.

Ja, Foo Fighters Rescued. Het is bijna 4 uur ondertussen. Zometeen het nieuws na deze. Ondertussen is het een klassieker. Chappell Roan met The Subway.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Benson Boone moet zijn concert in Washington uitstellen. In die Amerikaanse staat zijn er op dit moment hevige bosbranden. De noodtoestand is er uitgeroepen en al duizenden inwoners hebben hun huizen moeten verlaten. De Amerikaanse zanger zou normaal optreden in de stad Spokane. Maar dat optreden gaat dus niet door. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 80.000 hectare hebben verwoest. Honderden mensen zitten zonder elektriciteit en de luchtkwaliteit in het gebied is sterk verslechterd door de rookontwikkeling daar. Door de aanhoudende droogte en de sterke wind zijn de branden ook erg moeilijk om te blussen. En dichter bij ons in Spanje zijn twee nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in het westen van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen sloegen dan over op struiken in de buurt en meer dan 800 inwoners zijn daar intussen geëvacueerd. En in Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een zoek- en reddingsoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, maar naar die andere wordt nog gezocht, of naar de andere bemanning. En het aantal doden bij de grens tussen Marokko en Ceuta is opgelopen tot 72. Ceuta grenst aan Marokko, maar is Spaans en dus ook Europees grondgebied. De meeste mensen zouden zijn verdronken toen ze al zwemmend Ceuta probeerden te bereiken. De tienduizenden migranten kwamen daar de afgelopen dagen plots aan, of tienduizenden kwamen daar plots aan, vooral veel jonge mannen, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meeste zijn ook snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar verder in Europa geraakten. Mieke Strings is in Ceuta en vertelt wat ze ziet.
3: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden, maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen, de politie achter hem aan. Dat zie je hier dus vaker, migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie.
2: Sport. Wout van Aert is de eindwinnaar in de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. En de Deen Pedersen won vandaag de slotrit. Hij was de snelste in een massasprint. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. In het oosten van het land wel wat wolken. We halen temperaturen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen nog iets warmer. Rond 26 graden aan zee en in het binnenland tot 36 graden.
4: Studio Brussel. Life is music.
5: Robbe van Dijk.
0: Stel, je wandelt 's nachts een kerk binnen, er ligt een dansvloer, er hangt overal rook, vreemd, maar dan hoor je plots Florence en een machine en alles klopt.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Florence and the Machine met My Love. Hey, welkom lieve mensen. Je luistert nu naar Lenny. Dit is She Only Loves You in the Summertime.

Ja, je kende dat synthesizer-saxofoontje misschien van Pitbull, maar origineel is het dus van Nightcrawlers. Dat was Push the Feeling On. Het is augustus, 8 maanden ver in 2026 al. Dat is crazy, de tijd gaat zo snel. Hopelijk waren dat 8 mooie maanden, maar waarschijnlijk niet, want zo werkt het nu eenmaal niet. Alles gaat in golven, dat wist je al, maar soms is het fijn om daar even aan herinnerd te worden. In welke golf je ook zit, denk aan Pavement en Harness Your Hopes.

De existentiële gitaarcrisis van Youngblood. Hello, heaven, hello. Iets anders nu, als dit muziek was bij een wasmiddelreclame, dan zou het het beste wasmiddel van het universum zijn. Dit is Bruno Mars met On My Soul. Goedemiddag.

niet aan jou om andere mensen te fixen, maar je kan er wel gewoon voor ze zijn natuurlijk. Dat was Coldplay met Fix You. En soms kan fixen ook gewoon even dansen zijn. Op Weekend Dance bijvoorbeeld. Volgende week dinsdag kan je daar trouwens nog tickets voor winnen. Tijdens Ticket Tuesday. Dit is Marlon Hofstad met It's That Time.

The Killers met Runaways. Het is zomer en dat is een probleem, want er zijn zoveel leuke dingen te doen en het is ook duur allemaal, dus je test het uithoudingsvermogen van je kredietkaart om toch overal bij te zijn en dan krijg je dit te horen van Disco Lines en Tinashe, No Broke Boys, ja. No, no, no, no, no, no, no.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

Zeeks, Bantwini en Kasango met Osama. Ik heb nog één zwoel plaatje voor 5 uur. Marvin Gaye met Sexual Healing in de Studio Rio version. Geniet nog van deze zondag en tot in de toekomst.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Komt jello!
10: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik heb zin in iets zomers.
10: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
12: Gazpacho met meloen? Doen!
10: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Deel met het leven.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Goedenavond, het is 5 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Toon Janssens.
16: Er is opnieuw code oranje afgekondigd voor de hitte. Het Weerinstituut KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna heel het land. En die warmte blijft nog enkele dagen aanhouden, dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
17: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat cooler.
16: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete, een groot hakmes. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In Griekenland zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst toen die aan het helpen waren om de bosbranden daar te blussen. Er is nu een zoek- en reddingsoperatie aan de gang. De bemanning van 1 helikopter is ongedeerd, maar naar de bemanning van de andere helikopter wordt op dit moment dus nog gezocht. In Spanje zijn er 2 nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in het westen van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen van die vrachtwagen sloegen over op de struiken daar in de buurt. Meer dan 800 inwoners zijn daar intussen ook geëvacueerd. Sport dan. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 2e rit aan de gang, nog altijd in Zwitserland. En Jonas Maas, wat is de situatie in de koers?
18: Wel, Toon, het is voorlopig het traditionele beeld van een etappe die naar een massaspurt gaat. 5 vluchters rijden nog een goede minuut voor het peloton uit, waar het vooral SD Works is, de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, die daar het tempo bepaalt. Ze hebben nog een kleine 50 kilometer om de vluchters te grijpen. Intussen is het belangrijkste nieuws dat we al enkele Belgische opgaves hebben. Marieke Meert en Sterre Vervloed van de Lotto Intermarché ploeg zijn er niet meer bij. Ook de SCE Brass heeft het er al moeten opgeven liever. Dus de Belgische ploeg is nog maar met 4 in koers om kopvrouw Sandrine Tas straks te lanceren in de sprint in Genève, waar gele truidraagster Lorena Wiebes heel graag een 2e overwinning op een rij zal boeken.
16: Oké, dankjewel Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar in de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Pedersen won de slotrit vandaag. Hij was de snelste in een massasprint. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Het is licht bewolkt. Morgen wordt het heel warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler. Daar krijgen we temperaturen tot 26 graden. En 's avonds en 's nachts kans op buien en onweer.
19: De afrekening.
20: Eline Dogen.
21: Op zondagavond krijg je bij Studio Brussel de muziek uit de afrekening gewoon nog eens op een rijtje aftellen naar die nummer 1 van deze week. Maar eerst nog eens terug naar die van vorige week.
20: Je luistert naar
19: Studio Brussel. Life is music.

0: afrekening.
1: Nummer
0: 30.

0: Brussel.
1: De afrekening.
0: Nummer
1: 27.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee.

0: afrekening.
1: De allereerste afrekening op Studio Brussel was in 1985. En op het einde van dat jaar was er dan ook meteen ook de eerste eindafrekening. De beste nummers van het hele jaar op een rijtje gezet. En dat was een topjaar in 1985 met Mick Jagger en David Bowie. Die streden tegen onder andere Road to Nowhere van Talking Heads, Slave to the Rhythm van Grace Jones. En zo eindigden zij, David Bowie en Mick Jagger, met hun Dancing in the Street op de 5e plaats.

bankrekening.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Studio Brussel.
4: Er is opnieuw code oranje afgekondigd voor de hitte. Het Weerinstituut KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in het hele land bijna. En de warmte blijft nog enkele dagen aanhouden, dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
5: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel. Met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
4: In Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst tijdens het blussen van de bosbranden daar. Twee bemanningsleden zijn na een zoekactie dood teruggevonden. Van de andere helikopter is de bemanning ongedeerd. In Griekenland zijn er grote bosbranden bij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. In Anderlecht dan in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete. Een groot kapmes is dat. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang met aankomst in Genève in Zwitserland. En Jonas Maas, wordt het daar massasprint?
6: Ja, het wedstrijdscenario leidt inderdaad naar die voorspelde massaspurt. We hadden 5 vluchters vandaag die al op 50 kilometer van de finish zijn gegrepen. Daarna waren er nog wel enkele pogingen en eentje is ook nog echt kunnen wegraken. De Nederlandse Rianne Marcus. Zij rijdt nu nog een halve minuut voor het peloton uit waar de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, het tempo bepaalt. Maar met nog maar een kleine 8 kilometer wijst alles inderdaad op een massaspurt, zometeen aan het meren van Genève. En dus een uitgelezen kans voor Wiebes om een tweede overwinning op een rij te pakken.
4: Oké, dankjewel Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Pedersen won de slotrit vandaag. Hij was de snelste in de massasprint. Van Aert zat ingesloten en eindigde vanmiddag buiten de top 10. Maar hij is blij dat hij heel huids over de finish kwam en zo de eindoverwinning pakt.
7: Ik ben wel een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weten afronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit. Ja, blij dat het nu helemaal binnen is. Zeker geen makkelijke wedstrijd. Ja, het waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat het prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan is het nog weer een beetje beter gemaakt.
4: Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Het is ook licht bewolkt. Morgen wordt het heel warm, tot 36 graden dus. Code oranje in een groot deel van het land. Aan zee is het wel iets koeler. Daar krijgen we temperaturen tot 26 graden. En 's avonds en 's nachts kans op buien en onweer.
2: De afrekening.
3: Eline Dogen.
8: Wat een gigantische gemoedsrust voor wie gisteren niet kon luisteren. Want elke zondagavond doen we de afrekening gewoon nog een keer. Aftellen naar die nummer 1 van deze week. Waar moest je het gisteren gemist hebben?
3: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: afrekening.
1: Er is al veel geschiedenis geschreven in de geschiedenis van de afrekening. En nog niet zo lang geleden zelfs opnieuw. Want dit jaar stond er voor de allereerste keer een artiest na 2 jaar tijd opnieuw op nummer 1. En dat met exact hetzelfde nummer. Ik heb het natuurlijk over End of Beginning van Joe. Die scoorde voor het eerst goud in zomer 2024. En begin 2026 plots onverwacht weer naar die hoogste plek. Die comeback was ook wel een beetje te danken natuurlijk aan het laatste seizoen van de serie Stranger Things. End of Beginning van Joe.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbetert.

0: Radio Brussel.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee helikopters. De twee helikopters waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden. In de lucht raakten ze elkaar. Door de bosbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Bij ons heeft het KMI code oranje afgekondigd voor de hitte morgen in bijna heel het land. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
2: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
1: Bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is de brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning weer mogen verlaten. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze won de tweede rit met aankomst in Genève na een massasprint. Jonas Maas, Wiebes was alweer de beste.
3: Ja, het is een 2-op-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish, maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
1: Dankjewel, Jonas. En de Nederlander Jeffrey Herlings heeft in Lommel de grote prijs van Vlaanderen motocross gewonnen. Hij vergroot zijn voorsprong nog in het WK-klassement op onze landgenoot Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. In de MX2-klasse werd Sascha Koenen de eerste Belg op de zesde plaats. Hij blijft wel tweede in de WK-stand. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Morgen wordt het dus zeer warm tot 36 graden. Verkoeling is er aan zee, daar tot 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog warm tot 31 graden, maar ook weer onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

0: Verlang jij ook naar een zwoel zomeravondgevoel? Sta dan recht op je witte tuinstoel. En Steve Lacy die zorgt voor een dolle zomerboel.
1: Je luistert.

live without your love. Dat is onmogelijk. Heb jij nood aan een helende break-up plaat? Dan is Sylvie Kirsch daar to the rescue. Zo steekt ze maar al te graag die teddybeer van je toxische ex die je kreeg op de kermis in de fik. Maar eerst krijg je Ween en Ocean.

0: Bob Marley en One Love.
1: Studio Brussel.
0: Storytime. Of het laatst was ik op amateur fietsvakantie met mijn besties. En plots passeren we een boom aan een huis waar dat een kindertekening ophangt. En op die tekening staat een glaasje limonade getekend en de prijs van 3,50 euro bijgeschreven. Ja, je kon dus limonade kopen in dat huis. Die kinderen hadden dat gemaakt. Maar je moet weten, we zaten op dat moment in the middle of nowhere. Er was geen beschaving, nog niet in een straal van 10 kilometer. En dan vind ik, als gierige pinnen die ik ben, 3,50 euro toch wel veel te veel en allesbehalve democratisch. Dus na kritisch overleg hebben we wel beslist, oké, we gaan toch een glaasje kopen. We bellen aan, zegt die mama, dat die kinderen al de dure limonade zelf hebben opgedronken. Waarom maak je ze dan in de eerste instantie? Kijk, kinderen, het is een mysterie dat ik niet ga begrijpen. Ik geef het wel geteld 1 ster, niet aan te raden. Welke limonadekraam ik wel zou aanraden, is het kraam waar ze alleen maar

0: James Brown.
1: Got you.
0: Afgelopen dagen kon je je innerlijke Rasta weer eens van onder het stof halen en gewoon vol een bak genieten op reggae geel. Gisteren was al de laatste dag, maar gelukkig komt Alba Rosie je nog even een nachtkustje.

jouw lijflied wanneer je na 4 uur 's nachts nog op stap bent met de homies? Speel My Liquor van Oscar and the Wolf. Is het jouw droom om ooit een topnummer te maken? Wel, daar heb je dus niet veel voor nodig. Gewoon 1 woord uit de Vandalen kiezen. Je kan voor zon kiezen bijvoorbeeld. En dat heel veel herhalen. En misschien moet je ook een eenie-mini beetje muzikaal aangelegd zijn. Maar dat is bijzaak. Gewoon het goede voorbeeld van Caribou volgen. En deze Sun

0: De La Soul met I Know. En ervoor hoorde je Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty.
1: Studio.
0: Brussel. De naam Dirk Zwartenbroeks, dat

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleide Korte. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Zij zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee blushelikopters. En die waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden daar. In de lucht raakten ze dus elkaar. Door de natuurbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En die natuurbranden die grijpen dus wild om zich heen. Veel mensen die in de getroffen regio's wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan is een Belg die nu in Griekenland is en beschrijft de verwoesting die hij ziet.
11: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
10: De bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven, nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is die brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning dus weer mogen verlaten. 2-2 voor Lorena Wiebes in de ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse won na de eerste rit gisteren, vanavond ook de tweede rit. Dat was in een massasprint in Genève. Het verslag is van Jonas Maas.
12: Het is een 2-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Charlie Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
10: En voor Wiebes is deze ritzege vooral het resultaat van het werk van haar team. Ze bedankte vooral Lotte Kopecky, zoals Jonas daarnet al zei, die had een belangrijk aandeel in de winst, en ook kopvrouw Anna van der Breggen.
13: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna, die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
10: Morgen is er de derde rit in de Tour voor vrouwen. Dan rijdt het peloton vanuit Zwitserland ook effectief Frankrijk binnen. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht ook, met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan zee bij 26 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
8: Studio Brussel.
14: When the sun goes down.

wanneer de cast van Twilight op holiday gaat, heet dat gewoon een Vampire Weekend. Elk gezin dat nu met twee ruziende koters op de achterbank nog richting de Spaanse zon aan het rijden is, zet je volumeknop van de radio maar vol een bak open en luister naar Olivia Dean en haar wijze raad

0: Le freak. Van chic.
1: Studio Brussel.
0: Het volgende nummer wil ik graag opdragen aan alle mannen met losse zwemshorts, waarvan hun ballen af en toe eens komen piepen en ze alsnog met hun benen wijd open zitten. Dit is Alabama Shakes, Hang Loose.

mocht hot chocolate niet geholpen hebben tijdens je verleidingsdans van zo net. Niet getreurd, er komt nog een sexy song aan. En als de muziek niet helpt, is er altijd ook die puzzel van 2000 stukjes die je nog kunt maken op deze zonnige zondag. Minstens

Taylor gaan we naar Tyler. Want Tyler, de creator, die overstijgt de kerst zijn uitspraak. Je pense donc je suis. Ik denk dus ik ben op zijn Vlaams. En dat doet hij met slechts twee woorden. I think. Kort.

twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh.

0: Een stukje gek fruit, dat kan alleen smaken. Zeker als het je aangeboden wordt door Nina Simone. Je hoorde Strange Fruit.
1: Dit is Studio Brussel. Life is
0: music. Jij en ik, wij gaan niet met de trein naar Oostende. Maar misschien wel naar Pannen. Kopzijde of Nieuwpoort. Als het gewoon maar aan de West Coast ligt. Want daar moeten wij een point gaan pakken, zoals we dat zeggen in Brussel. En misschien ook een go-karretje maken. En dat doen we met niemand minder dan

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittende van een blushelikopter. Die stortte neer nadat hij in de lucht tegen een andere helikopter botste. Veel mensen in de getroffen regio's die er wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan, een Belg die nu in Griekenland is, beschrijft de verwoesting die jij ziet.
2: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk, maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
1: En ook andere landen blijven in de greep van het verwoestende vuur. Op dit moment lijkt er een grote brand te zijn uitgebroken niet ver van de Franse stad Carcassonne, nabij Toulouse aan de voet van de Pyreneeën. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington. In het noordwesten is dat niet ver van de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan er nog in lichter laaien. Bij een bomaanslag in het noorden van Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen. 22 mensen raakten gewond. En van hen zijn er nog enkele in kritieke toestand. Op het moment was er een manifestatie aan de gang. Volgens plaatselijke autoriteiten probeerde de dader een politiekantoor binnen te dringen, maar werd hem dat verhinderd door enkele agenten. Vervolgens liet hij een bomgordel ontploffen. Bij de doden zijn er zeker 8 agenten. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Er zijn dit jaar in Pakistan al heel wat aanslagen gepleegd. De teller van de dodelijke slachtoffers staat op dit moment op 819. Bij die slachtoffers heel wat veiligheidspersoneel. Pakistan wijst met een beschuldigende vinger naar buurland Afghanistan als dader, maar de Taliban-regering ontkent altijd elke betrokkenheid. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In Genève sprinten ze sneller dan de Italiaanse Balsamo en de Nederlandse Vos. Belgisch kampioene Shari Bosseit was vierde. In de laatste kilometer werd vluchtster Marcus nog gegrepen dankzij goed teamwerk van de ploeg van Wiebes. En zij bedankte dan ook haar ploeg en vooral Lotte Kopecky en kopvrouw Anna van der Breggen.
3: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
1: Lorena Wiebes behoudt ook de gele leiderstrein. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden en 26 graden aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

bij een nieuwe aflevering van The Lodder Laid Back met straks Joni Mitchell en Janet Jackson. Je krijgt ook een prachtig Pools nummer te horen in het Pools. En ook een nummer dat dezelfde sample gebruikt die je kan kennen van bij Jennifer Lopez en Paul Kalkbrenner en Kanye West. Dat komt in dit uur allemaal naar jou toe. Deze is Knives Out, een nummer van Radiohead, maar hier in de versie van Wajid en Monica Blair.

0: Yo, do you feel that?
1: Giechelend Janet Jackson en Q-Tip. Je luistert naar De Lodder laid back op Studio Brussel en op VRT Max. En de volgende die kan dienen voor jouw volgende muziekquiz. Want de sample waar rond dit house-nummer is gebouwd is dezelfde sample die in Jennifer Lopez, Jenny from the Block zit. En die ook in Paul Kalkbrenner zijn Gebrün Gebrün zit. En die ook is gebruikt door Kanye West. Het origineel is van de 20th Century Steel Band. Dat is een nummer uit 1975. En hier hoor je die sample bij The African Dream.

Spacey Sins en deze Carl Craig Planet E-Bix voor Incognito Out of the Storm. De volledige playlist van deze laidback mix vind je via VRT Max. Daar zoek je De Lodder Laidback. Of je gaat naar Instagram Jeroen De Lodder en daar vind je hem ook. Zometeen de Adrian Borat edit voor Baltimore Randy Newman. Eerst deze Roomba Jam. Je hoort Chaz Jankel, de remix.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

Baltimore van Randy Newman in de versie van Adriaan Borat. Het is een exclusieve versie, nooit uitgebracht, nergens te vinden. Ik denk dat er maar een DJ of 4-5 deze hebben. Ik ben blij dat ik hem nu met jou kon delen. Je bent bijna op het einde van deze aflevering van de Lodder Laidback. Dit is Hammer met Kanna.

Arcana van Hammer. Dankjewel om te luisteren. De volledige playlist van mijn mix van het voorbije uur komt in VRT Max en op mijn Instagram Jeroen de Lodder.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is zo net weer opengesteld. Vanmorgen werd die afgesloten na een lek in de waterleiding. Dat lek is nu gedicht en de tunnel kan dus weer worden gebruikt. Maar toch nog niet helemaal, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: De lift op Rechterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen. Omdat er dan, ja, voor de technische installaties schade kan optreden als daar, ja, water opkomt. Dus ja, we gaan dat nakijken, verder controleren. Wanneer die liftschacht terug droog is, ja, dan kunnen we die lift terug in dienst nemen.
1: Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittenden van een blushelikopter. Die stortte neer na een botsing met een andere helikopter. En ook andere landen blijven in de greep van verwoestend vuur. De grote brand nabij de Zuid-Franse stad Carcassonne lijkt wel onder controle ondertussen. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington, nabij de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan nog steeds in lichterlaaien daar. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd door een tekort aan koelwater. Vanaan de oevers van de Donau in Budapest, meer uitleg door Stefan Bos.
3: De Hongaarse premier Peter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Paks is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Budapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
1: Voor de kust van het Indonesische eiland Java is een veerboot in brand gevlogen. Er zijn zeker 5 doden. Nog 41 opvarenden zijn vermist. Toen de brand uitbrak waren er zo'n 270 mensen aan boord. 225 opvarenden konden gered worden. En dat lukte omdat een aantal boten en schepen in de buurt waren en zich naar de brandende ferryboot repte. De boot brandde bijna volledig uit. Wat het vuur veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. En in Turnhout hebben 2 Nederlandse zussen in alle stilte en zonder dat iemand het wist een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan Margriet Hermans. De Turnhoutse zangeres, presentatrice en politica overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. De eigenares van de muur, die je zo net als eerste hoort, en de buurtbewoners waren vooraf niet op de hoogte van dat project, maar het resultaat valt bij iedereen wel in de smaak.
4: We wisten er niks van. Onze buur had er ons dat tent opgemaakt. En we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op. Graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi. Dat is goed geslaagd.
5: Ik vind dat prachtig. Echt, zij verdient dat.
6: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
1: De Nederlandse kunstenaars kenden Margriet Hermans overigens vooraf niet. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: We gaan samen een uur lang, uit laidback met muziek van David Bowie, van Kulsh en de Belgische Kapoen. De eerste is van Vondelpark. Welkom.
0: Dit is de Lodder.

Friends of Mine van Kölsch. Het is de closing track van zijn nieuwe album Kinema. Een plaat waarop Kölsch dus duidelijk niet alleen techno voor de dansvloer heeft staan. Welkom bij The Lodder Laidback. Je hoort een mix van de kalme downtempo muziek uit mijn collectie, met zometeen een fantastisch mooie ingetogen remix van Starman van David Bowie. Je hoort die na deze van Warriors of the Disto.

Rush. Je luistert naar The Lodder Laid Back. De hele playlist staat in VRT Max en ook op mijn Instagram Jeroen De Lodder. Daar kan je lezen wat je hier allemaal hoort. En op VRT Max kan je ook al mijn andere laid back sets horen. De Belg Kapoen heeft me een heel knap nieuw nummer gestuurd. Het zijn zachte house of misschien zelfs techno beats met strijkers erop. En die doen dan weer denken aan het werk van Kulsh. Je hoort het na deze van Michael David.

Welkom bij The Lotter Laid Back, waar ik jou nu meeneem van de zachte housebeats van House of Jazz naar een nummer in het Hindi. Het is van een echtpaar, man en vrouw uit India. Het is zo ongelooflijk mooi. Babla en Kanchan.

Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering van The Lodder Laid Back. Nog ongeveer 10 minuten te gaan. We sluiten straks af met een Steve Wilson remix voor Tears for Fears. Nu meevliegen met de sneeuwvogels op een reggae beat. Marty Kane, Snowbird City.

0: Zolder.
1: Listen van Tears for Fears, geremixed door Steve Wilson. De hele playlist en alle andere Laidback afleveringen staan voor je klaar in VRT Max. Merci om te luisteren.

0: Brussel. 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens Marokko hebben zo'n 40.000 mensen de grens proberen over te steken de voorbije dagen of Ceuta via zee al zwemmend proberen te bereiken. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 11 mensen omgekomen, maar volgens officiële cijfers vanuit Ceuta en Spanje zijn er zeker 72 doden. In Spaanse media circuleert onder tussen een balans van 88 doden. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is nu gedicht, voetgangers en fietsers kunnen er dus weer door. Maar er blijft wel nog een probleem met de liften, vooral dan aan de kant van de Rechterscheldeoever. Daar blijft de lift buiten gebruik. Ten vroegste morgen zal blijken of dat probleem opgelost geraakt. Het dance-event Festivibe in Vught bij Maasmechelen gaat door. Dat hebben de organisatoren vanavond bekendgemaakt. Daar was twijfel over na een zware brand in een loods bij een landbouwbedrijf gisteren. In die loods lag ook materiaal van het festival opgeslagen. Ondanks de grote materiële schade vindt het festival toch plaats. Dat bevestigt de organisator Iliano D'Angelo op zijn sociale media.
1: Er is een hele hoop materiaal verloren gegaan en niet alleen van de boerderij. De opslag van Festivibe was ook in deze loods. Nu krijgen we heel veel vragen van mensen. Wat gaat er gebeuren met het festival? Gaat het doorgaan? Het antwoord daarop is ja. We gaan gewoon door. We doen ons best om alles zo mooi mogelijk te maken en zo spectaculair mogelijk te krijgen. We zijn nu druk bezig met oplossingen te zoeken om onze materialen te vervangen. Maar ik garandeer dat het een knallende editie wordt.
0: Festivibe is er op 14 en 15 augustus. En in Berlijn zijn vanavond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride vorig weekend. Een bestelwagen reed toen onder meer in op een groep mensen. De geradicaliseerde dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Mede-organisator Julia Mioska sprak de honderden aanwezigen toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
2: Wir lehnen jede Form der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bij de aanslag kwam één Poolse vrouw om het leven en er vielen ook 29 gewonden. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of het zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan daardoor, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is gedicht, al blijven er wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid de voorbije dagen over de rol van zijn land. Op Marokkaans grondgebied zijn er ook 11 mensen omgekomen. Aan de Spaanse kant in Ceuta zijn er meer dan 70 lichamen geborgen. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historische lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd. Van aan de boorden van de Donau in Boedapest meer uitleg door Stefan Bos.
3: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
1: Bij een raketaanval met drones op een rechtbank in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. Dat was in een stad in de regio Zuid-Darfur. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Emergency Lawyers, en het zegt bewijs te hebben dat het Soedanese leger die aanval heeft uitgevoerd. Bij de doden zijn er wellicht veel burgerslachtoffers. In Brazilië zal de huidige linkse president Luiz Lula da Silva kandidaat zijn bij de verkiezingen van oktober om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Zijn belangrijkste uitdager wordt wellicht de rechtspopulistische Flávio Bolsonaro. De zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro, is dat. Jair werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Na zijn nipte verlies 4 jaar geleden bestormden aanhangers onder meer het parlement. In de huidige peilingen heeft Lula da Silva een voorsprong op Flávio Bolsonaro. En in Berlijn was er een herdenking voor de aanslag op de Pride daar een week geleden door een geradicaliseerde islamist. Medeorganisator Julia Mioscha sprak het aanwezige publiek toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
4: We lehnen jede vorm der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
1: Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden tegen de ochtend. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. En verkoeling vind je aan zee, daar tot 26 graden. Later op de dag is er kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Martijn. In Frankrijk mogen de inwoners van twee dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In een van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. De Marokkaanse regering heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid over de rol die de Marokkaanse regering daarin heeft gespeeld. Donderdag staken plots tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse stad. Daarbij vielen op het Marokkaanse grondgebied 11 doden. Aan de Spaanse kant in Ceuta werden meer dan 70 lichamen geborgen. De komende dag is er een spoedvergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor de bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd vanwege een tekort aan koelwater. Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor heel wat Hongaarse bedrijven. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Paks is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
1: En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichter Hoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

de zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in de weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen.